minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik

nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is,

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie.

promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend dan keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel.

Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was éénrichtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen die via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website

verontschuldigingen aan. En Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
4: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
5: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
6: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin lopen en noem naar het park.
7: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
8: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
9: Vivaldi XL in Zevenaar.
10: Tweede Pinksterdag geopend.
11: Gelderland.

Street Shuffle van 10cc. Ik zit net even op de kalender te kijken en ik zie dat het vandaag fiets naar je werkdag is. Dat is het perfecte excuus om zometeen die auto te laten staan en de fiets van uit de schuur te pakken. En dat doen we massaal steeds meer. Hè? Voor wie dicht genoeg bij huis werkt, is het ook gewoon heerlijk. Je hoeft geen uur in die file of in de trein te staan. Je springt 's ochtends gewoon op de fiets. Ik heb dat iedere ochtend en dat is zo fijn. Het levert ook verrassend veel op, hè? Want minder reistijd betekent meer tijd voor jezelf, minder stress ook. De hybride werken zeggen ook echt verschil te merken. Daar hebben we dan eens over de besparing op benzine, parkeerkosten, de dagelijkse coffee to go. Dus het is vandaag niet alleen goed voor het klimaat, maar het is ook goed voor je portemonnee, voor je hoofd en voor je conditie. Dus hopelijk heb je je banden opgepompt en vandaag fietsend naar je werk.

Goedemorgen allemaal, het is donderdag 21 mei. Een bijzondere gewaarwording trouwens ook vanochtend om mijn jas te laten hangen thuis. Het is iets wat zacht fris buiten, maar vooral met het zachte weer later vandaag dacht ik, nou, alleen maar overtollige ballast op de fiets, toch? Het voelt ook lekker alsof je buiten al kon ruiken dat we echt een paar zomerse dagen tegemoet gaan. Vandaag een mix van zon en wolken, later op de dag wint de zon terrein en het blijft overal droog. 21 graden, prima weer vandaag en een zwakke tot matige westenwind. Morgen en in de rest van het Pinksterweekend gaat het helemaal los. 4 dagen lang 80's op Radio Gelderland.

0: Want tijdens de etens vierdaagse en qua weer volop zon en flink warmer. Morgen 25 graden, zaterdag zelfs richting de 28. Er staat weinig wind en die komt uit het oosten, dus het wordt echt zomers weer. Nu eerst een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de ochtendkranten op de voorpagina hebben gezet. De Gelderlander en het AD schrijven over zorgcriminelen die hun werkterrein verleggen. Want nu gemeenten scherper zijn op fraude in de thuiszorg, richten zij zich op de zwaardere zorg, zoals verpleeghuizen. De schade loopt in de miljarden. Dicht bij huis bleek het mis bij een zorgvilla in De Steeg, waar ouderen beschimmeld eten kregen en de directie de pinpassen van de bewoners beheerde. Ai, ai, ai. In Nijmegen is vannacht een explosie geweest bij een eetcafé aan de Ruiterstraat. Buurtbewoners schrokken wakker van een harde knal en ze zagen vlammen. De politie en de brandweer kwamen met meerdere eenheden. Deze buurman belde 112.
1: Ik was nog wakker. Ik zat gewoon even nog een beetje het laatste ding op televisie te kijken. En toen hoorde ik in één keer een hele harde knal. En ik vloog naar het raam toe. Ik zie dat mijn overburen bij het restaurant inderdaad een vuurzee eroverheen liep. Ik zie ook iemand wegrennen het hoekje bij de Solstraat in. En toen heb ik gelijk 112 gebeld. En toen kwam de brandweer ook en de politie er ook aan. Dus dat is eigenlijk wat ik heb gezien. De donkere kleding, silhouet, dat meer heb ik niet gezien. Ik heb in de rug gezien, ik zag iemand hard wegrennen in donkere kleding en zou ik niet herkennen. Daar kon ik verder niks van zien. Dus dat.
0: En waarom het eetcafé doelwit was, dat weet hij ook niet. In de rechtszaak rond de dodelijke schietpartij in Pannerden deze week is tegen twee verdachten 24 jaar geëist. Op Valentijnsdag vorig jaar werd de 22-jarige Moesa doodgeschoten. In de rechtszaal was het emotioneel. Zowel de familie van Moesa als familieleden van de verdachte huilden na het horen van de eis. De rechtbank doet op 18 juni uitspraak. Een kind is gisteravond ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Rijksweg in Duiven en is overgebracht naar het Radboud UMC. De automobilist is meegenomen naar het bureau omdat hij mogelijk onder invloed was van alcohol. Minister Hermans draait terug op haar eerdere uitleg over de oude donorregels en stelt nu dat de grens van 25 kinderen per donor wel een gezaghebbende norm was. En daarmee lijken de klinieken die de grens overschreden toch aansprakelijk te zijn. NRC schrijft over Ter Apel. Daar dreigt asielzoekers vannacht weer buiten te moeten slapen, waarop buurgemeente Stadskanaal is bijgesprongen. De burgemeester noemt dat een humanitaire plicht, maar benadrukt: dit is noodhulp, het is geen oplossing. De Telegraaf opent pagina groot met Bolle Jos, de meest gezochte drugscrimineel. Een maandenlang voorbereide arrestatieactie voor de kust van Afrika mislukte op het laatste moment, omdat Bolle Jos zich niet verplaatste naar de plek waar de aanhouding gepland was. Justitie zegt dat zijn arrestatie de hoogste prioriteit blijft, dat ze precies weten waar die zit. En een Brabant stel wint uit 2000 inzendingen een jaar lang een eigen onbewoond eilandje in het noorden van Zweden. Geen wc, geen douche. De dichtstbijzijnde stad op 35 kilometer en de oversteek alleen mogelijk per kajak. Maar het plan van hun? Eerst heel hard hierom lachen en dan een strijdplan bedenken en misschien gewoon een hengeltje meenemen. En dan gewoon ergens in de zomer, een paar weken, op je eigen eilandje in Zweden. Oh, wat lijkt me dat heerlijk. Vuurtje maken, marshmallows of knakkenbreud natuurlijk daar dan, hè. Chutbullen. Ja. Nee, geen marshmallows. Chutbullen.

0: Dit waren de Four Tops, een Baby I Need Your Loving en de vorm The Mavericks en Dance the Night Away. En we hebben de nacht weggedanst en de ochtend is hier op deze donderdagochtend, de 21ste. We zijn wakker en we zijn klaar voor een klein spelletje.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En het spelletje heet Een goed begin is het halve werk. Ik zal het even heel kort uitleggen, want het is ook heel kort uit te leggen. Ik heb een plaat, die wil ik draaien. Dat kan alleen als het intro wordt geraden. Het intro klinkt zo.
1: Een goed begin.
0: Ja, het is net niks. Het is gewoon de drummer die op gang komt. Maar daar moet je het mee doen. En hopelijk lukt je dat en kun je mij dat doorgeven. Dus de titel en de artiest heb ik nodig van dit nummer. Ik zal nog één keer laten horen.
1: Een goed begin.
0: Ik zou het wel knap vinden. Heb je het herkend? Dan dus de titel en de artiest doorgeven. frank@gld.nl of een appje naar de studio. En nou, denk er even over na. 10 minuutjes? Kwartiertje? Oké. 20 minuten krijg je.

of bijzondere hobby die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

0: jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
2: Betting Wonen. Tweede Pinksterdag geopend van 11 tot 5.
3: Het is 6:30, of ietsjes ervoor eigenlijk. Goedemorgen, je luistert naar Radio Gelderland. In Gameren is het 11,8 en in Latem is het 13,7. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Later op de dag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog, 21 graden, aangenaam. De westenwind zwak tot matig. Morgen en ook het weekend verloopt zonovergoten met temperaturen die stijgen naar 25 tot 28 graden. Een explosie heeft afgelopen nacht een eetcafé aan de Ruiterstraat in Nijmegen zwaar beschadigd. Een buurtbewoner zag na de harde knal iemand wegrennen en sprak van een zee van vlammen bij het café. Diverse mensen moesten het appartement boven het café verlaten, maar konden later terugkeren. En de vrouwen van de Graafschap spelen morgenavond uit tegen Jong Ajax voor het algehele kampioenschap van de Eerste Divisie. Bij winst promoveren de Doetinchemse vrouwen voor het eerst naar het hoogste niveau. En dat is een historisch moment voor de Doetinchemse club. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Ik zal even kijken naar het verkeer. De AWB meldt op de A2, Den Bosch-Utrecht. Tussen Hintam en Zaltbommel 8 minuten vertraging. En tussen Geldermalsen en Everdingen richting Utrecht is het wegdek nog altijd in slechte toestand. Dat is de hele week al. De rechte rijstrook is dicht en dat zorgt daar nu voor 7 kilometer en 6 minuten.
1: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
4: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op Tweede Pinksterdag. Kijk op nudetuin.nl.
1: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
5: Helmink Wonen. Voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
6: Kom ook naar het stoffenspektakel.
7: De grootste stoffen Markt van Nederland.
6: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
7: De toegang is gratis.
6: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Grote hangplanten, €9,50. Elke tweede voor de helft. Bloemenkwekerij Jos Mom.
9: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
10: Goedemorgen Gelderland.

0: People Gotta Move van Gino Vanelli. Vandaag dus officieel fiets naar je werkdag. Al zijn er luisteraars die zeggen dat is bij ons iedere dag zo. Bij mij trouwens ook. Ik fiets ook iedere dag naar mijn werk. Dianne appte net dat ze vanochtend zelfs een ree heeft gezien onderweg. Ja, dan begint je werkdag toch wel bijzonder, vind ik hoor. En Willy deed het 25 jaar lang. Iedere dag 25 kilometer op de fiets. Heerlijk. Na een drukke dag kom je dan thuis met een leeg hoofd. Kijk, dat is ook nog eens gratis therapie. Dus sta je vandaag in de file of ga je fris en fruitig op de fiets? Met een half uurtje trappen heb je al een flink deel van je beweging binnen. Je hebt geen files, je hebt minder kosten, je hebt meer energie en op sommige plekken zelfs koffie langs de route. Dus dit is je teken om vanochtend op te staan, die banden op te pompen en er een mooie fietsdag van te maken. En het idee achter deze dag is ook dat ze dus uitrekenen hoeveel geld je ermee bespaart. In mijn geval heb ik vandaag 2 euro bespaard door te fietsen in plaats van het auto te rijden. En daarvan zeggen ze van, zou je dat dan dus vandaag eenmalig willen doneren aan een goed doel? En in dit geval gaan ze dan dus fietsen doneren aan mensen in Afrika, Kenia onder andere. Dus mijn 2 euro gaat daar naartoe vandaag. Fiets naar je werkdag. Gisteren was het internationale bijendag. En een dag na die bijendag klinken er vooral zorgen bij Gelderse imkers. Want zij zien de bijensterfte oplopen tot wel 30%. We hebben gesproken met een imker, Joost Klevers. En die ziet het gebeuren om zich heen bij zijn bijen. En hij wil dan ook eigenlijk iedereen van ons oproepen om te helpen de bij te redden.
1: De bijen wordt veel bedreigd door ziektes. En de varroa-mijt is natuurlijk bekend. En tegenwoordig ook de Aziatische hoornaar.
2: Ondanks de zorgen blijft het werk van een imker bijzonder. Tijdens het controleren van zijn bijenkasten laat Klevers zien hoe georganiseerd een bijenvolk werkt.
3: Koningin kan wel 2000 eitjes per dag leggen in het hoogte. Kijk, hier loopt ze. Ik heb er een mooie roze punt gegeven, zie je dat? Van ei tot bij is ongeveer 21 dagen. Dus je ziet hier dat er eigenlijk alle bijen al uitgelopen zijn.
2: Hoewel de consumenten voorlopig waarschijnlijk niet zonder honing komen te zitten, merkt de sector de gevolgen wel degelijk. Minder sterke bijenvolken betekenen vaak ook een lagere honingopbrengst. Volgens imkers kunnen mensen zelf ook bijdragen aan een betere leefomgeving voor bijen.
1: Ja, veel bloemen planten. Zorg dat er veel eten is voor de insecten. En honing kopen, om die van de lokale imkerijen supporten. Dat is denk ik het belangrijkste.
0: En het lekkerste ook. De varroa-mijt en de Aziatische hoornaar dus. Die zou ik ook niet als vijand willen hebben. Nou heb ik niet heel veel planten in mijn tuin. Want ik heb geen tuin, ik heb een balkon. Maar we hebben wel een soort balkon. Volgens mij staat die in de Michelin-gids voor bijen. Als een soort rustplaats. En er komen heel vaak bijen bij ons op het balkon even uitrusten. Dus wat wij wel eens doen is dat ze zo'n schoteltje met water of een beetje met wat suikerwater neerzetten. Dat we even kunnen bijtanken.

0: krijgen. Of een pot honing op mijn balkon zetten, zegt Walter. Ja, dat kan ook nog, hè, voor die bijen. Jamie Lydell en Another Day. Goedemorgen, Gelderland.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Ik heb je 20 minuten de tijd gegeven om hierop te kouwen.
1: Een goed begin.
0: That's it. Daar moest je het mee doen. Intro van een drummer die zich een beetje aan het warm slaan is, zou je bijna zeggen. Die start net op en dan stop ik alweer. Is dat voldoende om de plaat te herkennen? Jazeker. Gelukkig maar. Evert, Ernst, Walter, Willy, Gert, Remmelt. Nou, ga zo maar door. Dank jullie wel voor jullie appjes vanochtend. Jullie zijn scherp, jullie zijn erbij en jullie doen mee. Dat is mooi. En daardoor is het intro geraden. Een goed begin vanochtend. Starship. And nothing's gonna stop us now. Hou ons nu maar eens tegen.

0: Nothing gonna stop us now. Starship uit 1987.
1: Goedemorgen Frank. Volgens mij moet dat Starship zijn met Nothing's gonna stop me now. Hey, een vriendelijke groet vanuit de Melkstal in Voorst van Hendrik Loosterboer.
2: Goedemorgen allemaal. Een goed begin is het halve werk. Starship met Nothing's gonna stop us now. Goedemorgen.

0: Daniel Lohuis en de wind maar waaien en de voor Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now als een goed begin van de dag.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ik was een beetje met het oog op vooral de terugweg. Dat ik dacht van ja, ik moet zo min mogelijk bij me hebben. Want het wordt gewoon lekker weer. Dus ik heb geen jas aangedaan vanochtend, Rico.
2: Nee, dat klopt. Dat is ook helemaal niet nodig.
0: En dat kon ook.
2: Ja, ja, we zijn niet onder de 10 graden gekomen vannacht. Dus nee. De laagste temperatuur was 10,9 graden op delen. En ja, op sommige plaatsen is het zelfs.

0: hele aangename temperatuur voor de tijd van het jaar. Dus dat je je jas thuis hebt gelaten, dat kan ik heel goed begrijpen.
1: Ja, en dan gaan we dus een aangename dag krijgen. En daarna wordt het gewoon alleen maar warmer en warmer, hè?
0: Ja, we kunnen het gewoon zomer gaan noemen. Want het is gewoon prachtig weer de komende dagen. Ja. Morgen volop zonneschijn, overal droog. Er is namelijk geen wolkje aan de lucht. Het wordt zo'n 25 graden morgen. Na zaterdag hebben we een afwisseling van twee verschillende hoge drukgebieden. Want we hebben op dit moment een hoge drukgebied. Die dus het mooie weer van nu al aangeeft. En vanaf de Pinksterdagen krijgen we een volgend hoge drukgebied. Maar daartussendoor komt een zwak frontje. Dat krijgen we zaterdag mee te maken. Het zal waarschijnlijk niet meer opleveren dan wat meer bewolking. Misschien een klein spatje regen op zaterdagmiddag. Maar verder is het gewoon ronduit zonnig en droog. En zaterdag komt de temperatuur uit op zo'n 27 graden. En tijdens de Pinksterdagen is het zo'n 25, 26 graden. Dus het is gewoon ronduit zomers met dus een klein dipje op zaterdagmiddag.
1: Oké, nou, dan gaan we daar rekening mee houden. Gaan we dan misschien heel eventjes naar binnen?
0: Ja, nou ja, ik denk niet eens dat het echt heel veel voor gaat stellen. Er is wat meer bewolking als je van het ene hoge drukgebied naar het andere hoge drukgebied gaat. En wat ik zei, misschien kan er een spatje vallen. Maar ik denk niet dat het echt tot echt buien gaat komen. In het noorden van het land overigens wel. Daar kan het dus wel wat natter zijn zaterdag. Maar in Gelderland zal het over het algemeen droog blijven.
1: Je moet ook even een nieuw drankje halen, toch?
0: Ook dat, ja, je kan toch niet de hele dag. En je moet ook opletten sowieso op de zonkracht.
1: Goed smeren.
0: Die zonnekracht is 6 dit weekend. Dat betekent dat je met een kwartier tot 25 minuten kan verbranden als je je niet insmeert. Dus ja, dus een mooi moment om even te gaan smeren. Want de zon is zaterdag zeker ook van de partij.
1: Rico, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Wij spreken elkaar over een uurtje.
0: Jazekers.
1: En straks na 7 uur eindelijk het verlossende antwoord op de vraag die gisteren onbeantwoord bleef in ons spelletje Plaat Delict. We hadden voor het eerst in de geschiedenis van het spelletje een bijna dreigende cold case. We kwamen er maar niet achter. En dus wilde ik het dossier net dicht doen en in de kast. En toen kwam er toch nog het goede antwoord binnen. Het was te laat voor gisteren, maar op tijd voor vandaag. Dus het antwoord van gisteren komt na 7.

0: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
2: Betting Wonen. Tweede Pinksterdag geopend van 11 tot 5.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.

0: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
1: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Meeks Meubelen in Vorde en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
5: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
4: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
6: McGinn. Buendia! Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt het een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
4: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Verkeersinformatie, de ANWB meldt 6 minuten vertraging op de A2 richting Utrecht tussen Empel en Waardenburg. Tussen Geldermals en Everdingen door het slechte wegdek nog eens 1 kwartier. Over 10 kilometer, daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A12 naar Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal 10 minuten vertraging. En op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraaf en Bankhoef 5 minuten. En op diezelfde A50, maar dan naar het zuiden tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten extra reistijd.
8: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Hatsje. Een nies. Een reis? Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
13: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt.

0: achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

Jackson 5 en I Want You Back openen dit uur van Goedemorgen Gelderland. Op deze fiets naar je werkdag. En dan krijg ik ook appjes over binnen van luisteraars die het hebben over hun dagelijkse fietsafstand. Of die uit het verleden. Wouter bijvoorbeeld, die zegt: ik fietste van Dinxperlo naar school in Doetinchem. Dat was 50 kilometer per dag en had ik ook nog een krantenwijk. Dus 56 kilometer iedere dag op de fiets. Respect, Wouter, respect. Goedemorgen, 8 over 7 is het.

Nederland. Suzanne en Freek die zijn zich weer aan het oppeppen voor een weekendje concert geven in het Gelredome Arnhem. Vanaf morgen gaan ze weer verder. De eerste 3 van de in totaal 10 avonden zijn al prima verlopen, dus die gaan weer knallen. Wat zijn jouw plannen dit Pinksterweekend? Behalve Radio Gelderland luisteren natuurlijk. Ikzelf, ik ga mijn kampeerspullen tevoorschijn halen en de boel is even onderwerp aan een testovernachting op de camping. Is alles klaar voor de zomer, zeg maar. Nou, het weer werkt in elk geval lekker mee, want vandaag krijgen we een mix van zon en wolken. Later op de dag wint de zon terrein, blijft overal droog. 21 graden vandaag, prima weer, zwak westenwindje. Morgen en de rest van het Pinksterweekend gaat het helemaal los. 4 dagen lang, 80's op de radio tijdens de 80's Vierdaagse. En qua weer volop zon en flink warmer. Morgen 25 graden, zaterdag.

0: Vandaag zelfs 28. Er staat weinig wind en die komt uit het oosten, dus het wordt echt zomer. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de kranten schrijven. De Gelderlander en het AD schrijven allebei over zorgcriminelen die hun werkterrein verleggen. Nu gemeenten scherper zijn geworden op de thuiszorg, richten de fraudeurs zich op verpleeghuizen. Bij een zorgvilla in De Steeg kregen ouderen beschimmeld eten en beheerde de directie de pinpassen. Trouw analyseert Trumps wraakcampagne binnen zijn eigen partij. Kritische republikeinen worden weggewerkt met miljoenen aan campagnegeld, maar het werkt als een boemerang. Weggestemde politici hebben niks meer te verliezen en stemmen nu juist tegen hem. In Nijmegen is vannacht een explosie geweest bij een eetcafé aan de Ruiterstraat. Buurtbewoners schrokken wakker van een harde knal, zagen vlammen. De politie en de brandweer kwamen met meerdere eenheden en waarom het café doelwit was, is nog niet duidelijk. De eerste NS-BOA's in Rotterdam hebben een wapenstok gekregen. Ze doen mee aan een proef van een jaar, want op stations en in treinen neemt het geweld toe. En dat kan ook nog eens flink escaleren.
1: Onze BOA's die komen vaak in situaties die al geëscaleerd zijn. Er is iets aan de hand en ze gaan iemand aanspreken, bijvoorbeeld op gedrag. Noem maar het roken op het station. En je ziet dat vaak door een kort lontje iemand agressief wordt en op agressieve manier reageert. Wij zullen nooit zelf agressief tegen iemand zijn. Maar dan ontstaat er spanning en mogelijk ook agressie. En dat kan escaleren.
0: Ja, dan is die stok wel handig. NRC schrijft over Ter Apel. Daar dreigden asielzoekers vannacht weer buiten te moeten slapen. Waarop de buurgemeente Stadskanaal bijsprong met tijdelijke noodopvang op een geheime plek. De burgemeester noemt het een humanitaire plicht, maar benadrukt wel, dit is noodhulp, hè? Dit is geen oplossing. Het Financieel Dagblad schrijft over het einde van de WOZ-bezwaarbureaus. Rechters schroeven de vergoeding terug naar 15 euro in plaats van honderden. De branche krimpt daardoor al flink. Van 305.000 bezwaren in vorige jaren tot 36.000 nu. En voor gemeenten scheelt dit tientallen miljoenen aan proceskosten. De Telegraaf opent pagina groot met Bolle Jos. Een maandenlang voorbereide arrestatieactie voor de kust van Afrika is mislukt op het laatste moment. Maar de jacht gaat door, benadrukt de politie. En stel je eens voor, je bent juf in België. En je krijgt een tweeling en een drieling uit hetzelfde gezin in je klas. Nog geen anderhalf jaar leeftijdsverschil. Ze lijken dus allemaal op elkaar. Ze dragen allemaal dezelfde kleding. Ze dragen allemaal hetzelfde brilletje. En dan heten ze ook nog eens bijna hetzelfde.
2: Hier hebben we Quinsley, Miley, Levani, Danely en Kiriani. Oh, gemist! Dat is Kiriani en dat is Levani.
3: En zijn ze braaf?
2: Ze zijn heel braaf. Kan niet klagen. Ze zijn super braaf. Alle kindjes, zeker. Dag!
0: Ik moet je niet hebben. Het lijkt me sowieso wel knap om zo'n hele klas te moeten onthouden met al die namen. En als dan nog eens vijf uit die klas op elkaar lijken, dan ben je blij dat ze zoet zijn. Dan hoef je nou gewoon niet ze tot de orde te roepen. Style Council en Shout to the Top. En zometeen zowel plaatsdelict als plaatdelict. Ja, het is donderdag.

0: Taal Council, een shout to the top op Radio Gelderland, maakt het 7:15. Goedemorgen. Straks de platenpolitie met dezelfde plaatdelict als gisteren. Want de zaak leek onopgelost. We hadden geen juiste antwoorden, we kregen geen bekentenis. Dus we stonden gisteren al klaar om het dossier als cold case in het archief te schuiven. Maar toen kwam er toch nog een tip binnen op de valreep aan het einde van het uur. En dat was de juiste. En daarom doen we het vandaag wat anders. We gaan de plaatdelict van gisteren opnieuw doen. En dan volgt vandaag dus wel de officiële ontknoping. Dus het dossier is gewoon een nachtje open gebleven. Al vond niet iedereen dat het beste plan.
1: Dit kan niet hoor. Nou blijf ik maandenlang nadenken. Welke plaat is dit? Oh, dilemma.
0: Dilemma, nee. We gaan het vandaag oplossen, Annemiek. Komt helemaal goed. Maar voordat we het gaan hebben over plaatdelict, eerst nog even plaatsdelict. Ons wekelijks opsporingsprogramma op TV Gelderland. Met vanavond onder andere aandacht voor een ernstige mishandeling op oudjaarsavond. Afgelopen dinsdag hield de politie hier een man uit Warnsveld voor aan, van 42. Maar wat is er gebeurd tijdens de jaarwisseling? Een jongen van 17 werd vermoedelijk met een zwaar voorwerp geslagen tegen zijn hoofd. En de politie hield diezelfde dag een enorm onderzoek op de plek van het incident. Met drones en een speciale laserapparatuur werd de hele omgeving gescand. Je hoort Alexander de Bruin van het expertteam visualisatie en reconstructie van de politie.
2: Zo'n 3D-model dat we hiermee kunnen genereren, kunnen we bijvoorbeeld een virtual reality model van maken. En dan kun je dus mensen door zo'n model heen laten lopen en kunnen zeggen van als ik hier op deze hoek sta, wat kan ik dan zien? En als we een getuige hebben, kunnen we dus op die plek van die getuige gaan staan en kunnen we zeggen van nou, wat kan die getuige gezien hebben vanaf deze positie? En heb je een veel interactiever model en je kan dat model kun je tot in het einde der tijden, zolang ze het mogen bewaren, kun je dat gewoon nog checken op waarheid en kun je dus getuigenverklaringen en scenario's toetsen.
0: Ja, de politie heeft nog wel enkele vragen over deze zaak. En vanavond dus uitgebreid aandacht in plaatsdelict. Eerder vertelde de moeder van het slachtoffer al dat de impact van dit alles op het gezin enorm was.
3: Mijn jongste zoon komt aanrennen. Papa, mama, hij is geslagen en hij is bebloed. En hij was mij aan het geruststellen. Hij zei, mama, het komt goed, het komt goed. Ik weet niet wat er is gebeurd, ik weet het niet. Ik weet niet wie dit heeft gedaan. Het komt goed, zei hij.
0: Ja.
3: Het is een nachtmerrie, alsof het, dit lees je in de krant van anderen en nu is het je eigen gezin, je eigen kind.
0: Vanavond dus meer hierover in plaatsdelict op TV Gelderland. Kijk en misschien kun je helpen de zaak op te lossen. Maar blijf ook luisteren, want zometeen ook plaatsdelict. En dan hoor je dus vandaag dat wat gisteren niet is gelukt. Help is on its way. Little River Band hoor je nu.

0: Little River Band uit 1979 en Help is on its way.
1: Plaatdelict.
0: Tijd voor een soort herkansing is dit.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Want we heropenen vandaag de zaak van gisteren. Die leek onopgelost, we hadden geen juiste antwoorden, geen bekentenissen. Dus we wilden het een cold case gaan maken en het archief inschuiven. Maar toen kwam er toch nog een tip binnen op de valreep aan het einde van het uur. En dat was de juiste. Het is een zaak waarin een jongeman verslag doet aan zijn moeder. Hij schrijft een brief over een ingrijpende gebeurtenis en hij heeft iemand dus van het leven beroofd. Een daad die door zijn omgeving wordt gezien als noodzakelijk. Sterker nog, hij is een soldaat. Het slachtoffer is de vijand. En zijn meerdere prijst hem om zijn getoonde moed en het toegepaste geweld. Maar in het relaas van vandaag en gisteren dus blijkt echt dat de jongeman zelf ook worstelt met wat er is gebeurd. Hij vraagt zich af of het wel te rechtvaardig is. Hij benadrukt dat de persoon tegenover hem in wezen niets anders is dan hijzelf en dat de situatie dus net zo goed andersom had kunnen aflopen. De gebeurtenis heeft hem in korte tijd volwassen gemaakt, terwijl hij eigenlijk nog maar aan het begin van zijn leven staat. Hij wordt bijna 21. Dus levensberoving onder oorlogsomstandigheden, het morele conflict dat daarbij komt kijken. En wij zoeken een Amerikaanse zanger uit de jaren 60. Dit wordt dus geen cold case, we gaan hem oplossen vandaag. Tussen de vele appjes die binnenkwamen zat uiteindelijk het juiste antwoord. Weliswaar te laat voor gisteren, maar daarom dus wel vandaag. Maar als je nu nog mee zit te denken, doe vooral nog even mee. Hè? Het is in elk geval niet, dat kan ik alvast vertellen, als de antwoorden van gisteren die fout waren. Het is niet Rob McEwen, het is niet Hank Snow, Phil Ochs, Johnny Taylor, Buffy Sainte-Marie, Barry Sadler,

Leonard Cohen, Supertramp. Allemaal hele mooie platen, maar niet de plaat die ik zoek. Ik zoek een andere. Misschien heb jij vandaag wel enig idee. Laat het dan nog vooral even weten. frank@gld.nl of een appje naar de studio. De gouden tipgever krijgt van ons een Radio Gelderland zaklamp.

0: Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
3: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
4: Nu de Tuin in Wageningen. Ook geopend op tweede Pinksterdag. Kijk op nudetuin.nl.
5: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseur van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.

0: Het is bijna 7:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Op Hemert is het 12,5 graad. In Hupsel, gemeente Berkelland, 14,1. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Later op de dag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog. Met 21 graden is het aangenaam. De westenwind is zwak tot matig. Morgen en ook het weekend verloopt zonovergoten met temperaturen die stijgen naar 25 tot 28 graden. Een motorrijder is gisteravond overleden na een eenzijdig ongeluk op de Graaf Rijnaldweg in Vuren. Een groep motorrijders was daar samen op pad toen een van hen de macht over het stuur verloor. Hulpdiensten rukten massaal uit en probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht dus niet meer baten. En de omgevingsdienst gaat voor het eerst dwangsommen innen bij afvalverwerker Donkelaar in Renkum vanwege nieuwe overtredingen van de geluidsnorm. Omwonenden spreken van gerechtigheid, terwijl het bedrijf wijst op de verhuisplannen naar Ede en de oplopende kosten. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site en op gld.nl. Dat is de site. En in onze app, moet ik dan dus zeggen. 7:30, goedemorgen. Verkeersinformatie. De A2, slecht wegdek, zorgt daarvoor problemen. De rechte rijstrook is dicht 11 kilometer, 22 minuten. De A12, Arnhem richting Utrecht, tussen Oosterbeek en Veenendaal, 10 minuten. De A28, 5 minuutjes, tussen Zwolle en knooppunt Hattemerbroek. A50, Eindhoven-Arnhem, tussen Os en knooppunt Bankhoef, 11 minuten. En tussen Ewijk en Heteren, 7. Op dezelfde A50 trouwens, tussen Valburg en Ravenstein richting het zuiden, 10 minuten. De A326 dan nog, Nijmegen-Ravenstein tussen Beuningen en Bankhoef, 8 minuten. En de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Renen, 6 minuten extra reistijd.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
4: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans. Alleen de prijs is anders.
11: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
16: Goedemorgen Gelderland.

0: De Bay City Rollers. Bye bye baby. 7:56. Goedemorgen Gelderland. Zometeen de ontknoping dus van plaatdelict. Eerst nog even een museumtje wat we eruit pikken. We hebben zoveel leuke musea in onze provincie. Wat dacht je bijvoorbeeld van het Smalspoormuseum in Heteren? Daar vertellen ze het verhaal van de steenindustrie langs onze mooie grote rivieren. En ze hebben echte locomotieven daar staan. Robin Jansen is daar al 30 jaar de drijvende kracht van het museum. Maar net als bij veel andere kleine musea in onze provincie hebben ze te weinig vrijwilligers om alles draaiende te houden.
1: Dit museum in Heteren verzamelt alles op het gebied van smalspoortreinen.
2: En wij rijden er ook mee.
3: Dus lekker spelen met treintjes.
2: Ja, zo zou ik het niet willen noemen.
3: Nee?
2: Nee, het is wel het echte spul.
1: Maar het begon allemaal een stuk bescheidener voor Robin.
2: Het is bij mij een mooie tijd geleden begonnen bij een modelbouwclub. En vanuit daar ben ik hier in het Smalspoormuseum gerold.
3: Het echte werk.
2: Het echte werk, inderdaad.
1: En in het museum houden ze al het oude materieel ook rollend.
3: Is het dan vechten wie er op zo'n ding mag rijden onder jullie?
2: Soms wel, ja. Gelukkig hebben we genoeg locomotieven dat iedereen erop kan rijden.
1: Dat materiaal moet natuurlijk wel onderhouden worden.
2: Ze zijn nu bezig om een wisselsteller vrij te maken. Dat wil zeggen dat je het wissel weer kan bedienen, zeg maar. Ja, misschien moet je het daar ook nog weghalen.
3: Dus het ligt nooit stil hier, het werk?
2: Nee, er is altijd werk te doen.
0: Er is altijd wat te doen bij het Smalspoormuseum in Heteren. Dus dit seizoen open op iedere woensdag en zaterdag van 11 tot 4. En eind juni hebben ze ook nog een speciaal historisch weekend. Als je Robin en zijn team wil helpen, vrijwilligers zijn dus meer dan welkom. En alle informatie vind je terug op smalspoor.nl. Dat is een makkelijke site. Dit is Ilse de Lange en Puzzle Me.

0: Ilse de Lange en Puzzle Me. Goedemorgen Gelderland, ja. Puzzle Me, het was een hele puzzelplaatdelict deze week.
1: Plaatdelict.
0: En toch iedereen bedankt voor het meedenken gisteren, maar ook vandaag, vanochtend nog. Er was een muzikaal misdrijf gepleegd gisteren. Maar de dader konden we niet te pakken krijgen. We hadden te maken met veel suggesties. Ze waren allemaal fouten. Toen dachten we, weet je wat, we maken er een cold case van. En als we dan 5 cold cases hebben verzameld, gaan we een week een cold case week maken. En dan gaan we extra hints geven. Bijvoorbeeld een kort stukje van het intro of zo. Dan gaan we die dossiers proberen alsnog op te lossen met nieuw bewijsmateriaal. Dat blijft een goed idee, maar nog niet nodig. Want weliswaar te laat voor de show van gisteren, maar op tijd voor vandaag kwam het appje binnen van Willeke. Willeke, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Frank.
0: Ja, dankzij jou is dit dossier alsnog opgelost deze week.
2: Nou, ik moet eerlijkheidshalve zeggen, dankzij AI hoor.
0: Ja, maar dat is nooit door niemand gezegd dat je geen hulpmiddelen mag gebruiken. Dus dat heb je goed gedaan. Je hebt gewoon gekeken van wat waren een beetje de feiten, de dingetjes die Frank vertelde, en die heb je ingevoerd.
2: Ja, precies. Ik heb de meeste gegevens ingevuld en toen kwam ik met het overzicht. En dan zei je, zoekt waarschijnlijk het nummer Today I Killed a Man I Didn't Know. Dat in de jaren 60 is geschreven en gezongen door de Amerikaanse zanger P.G. Proby.
0: Ja.
2: En ik dacht, nou, ik stuur hem. Maar toen zat ik nog even op jullie oude nummer. Dus het ging sowieso al een beetje moeilijk.
0: Ja, maar die hou ik ook in de gaten. Dus je berichtje kwam wel degelijk binnen. Maar inderdaad, P.J. Proby, Today I Killed a Man. Dat is de plaat die we zoeken. Een anti-oorlogsnummer. Een jonge soldaat die zegt van, ja, ik heb een wildvreemde man neergeschoten. En mijn sergeant die prijst mij wel om de actie. Maar ik voel me leeg, ik voel me schuldig. En deze man die ik heb gedood heeft misschien ook gewoon een familie. En zeker een naam, misschien laat hij wel een vrouw achter. Maar hij zou exact hetzelfde met mij hebben gedaan als hij de kans had gehad.
2: Maar zo is het toch ook.
0: En zo is het ook, ja.
2: Ja.
0: Het deed destijds weinig in Engeland en Amerika, deze single. Maar bij ons in Nederland is het een hit geweest. Eind 69 in de top 40. En het
2: kan
0: leuke,
2: ik kan me niet herinneren hoor, moet ik je bekennen.
0: Nee?
2: Nee, ik kan me niet herinneren.
0: Het leuke van deze plaat is trouwens,
2: misschien dat ik hem hoor, maar
0: De muzikanten die hem begeleiden, die P.J. Proby begeleiden, zouden later Led Zeppelin gaan vormen als band.
2: Oh, wow.
0: Ja, dus dat maakt het dan helemaal bijzonder. Heel veel suggesties binnengekregen, maar allemaal ook hele goede suggesties. Dus ik ga er zeker een paar noteren als tip voor een andere keer. Maar alleen jij gisteren en vandaag zie ik ook nog 1 goede andere. Dus daarna, het heeft wel geholpen. Ja.
2: Die heeft ook de goede gegevens ingevuld, denk ik.
0: Ja, of inderdaad gisteren niet gehoord en vandaag wel. Dat kan ook nog.
2: Dat zou ook heel goed mogelijk kunnen zijn, ja.
0: Maar de gouden tipgever, Willeke.
2: Ja, wel bijzonder.
0: Ja.
2: Ik heb toevallig net gekeken.

0: 1 maart heb ik in 2023 nog een keer meegedaan. Met een lekkere douchegel.
1: Oh, met de doucheplaat. Ja.
0: Ja.
1: Nou, wat goed zeg. Ja, dat heb je een goede administratie bijgehouden.
0: Nou, ik ben heel lauw in het in het verwijderen van oude accounts. Oh. Dat blijft wel weer.
1: Dat blijft allemaal bewaard. Nou,
0: ja,
1: we gaan
0: die ga ik er nou toch maar eens uitknikkeren.
1: Ja, ja, en het nieuwe nummer heb je dus nu ook van ons. We gaan een zaklampje op de bus doen, jouw kant op. En ik wens je een heel mooi Pinksterweekend.
0: Ik wens jou hetzelfde met een proef van bekeren.
1: Ja, dat heb je op kant houden. Ja, en we gaan proef kamperen dit weekend. Ja,
0: ja, en Annemieke hoeft dus niet meer te denken van welke plaat is het nu?
1: Nee, iedereen is gewoon helemaal vrij in de gedachten en het hoofd leeg. Dat is mooi, hè?
0: Ja, ja. Nou, ik ben benieuwd hoe die klinkt. Dus ik ga er nu naar luisteren.
1: Ja, komt-ie aan.

0: Day I Killed a Man. Maakt het 7:50 en de zaak is uiteindelijk toch nog rond. Maar we blijven scherp als platenpolitie, dus er zijn nog zat andere platen, ook bijvoorbeeld in de suggesties die voor deze binnenkwamen, die we kunnen gebruiken als dossier. Wil je er eentje doorgeven? Dat kan, hè? frank@gld.nl of een appje naar de studio. En je mag ook de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Dat maakt het tijd voor het weer. Tijd voor Rico Schreuder. Rico, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Oh, het zonnetje schijnt al. Ik zie de buurman aan de overkant van de studio de heg knippen. Hij mag zijn gras trouwens ook wel gaan maaien. Maar dat is nog, er is nog werk aan de winkel. Mensen gaan lekker naar buiten.
2: Ja, het is het.

Echt prachtig weer voor de wisselvallige en koele periode. Die laten we achter ons. Want vanaf vandaag is het gewoon ronduit zomers eigenlijk. Vandaag is het natuurlijk ook al prachtig weer. Er trekken nog weliswaar wat wolkenvelden over de provincie. Ook vanmiddag nog steeds. Maar de zon zal het weerbeeld domineren. En we komen vanmiddag uit op zo'n 21, 22 graden. Dat is iets boven de norm. Die geldt voor eind mei. Want normaal gesproken is het zo'n 19 à 20 graden in de provincie. Okay. Daar komen we dus vandaag al

0: lachen we om die norm van 19 graden.
1: Ja, dan lachen we er inderdaad om. Ja. En de afgelopen dagen hadden we zoiets van, kom maar op met die 19 graden. Want wat leveren we toch echt ruimschoots onder. Ook die koude nachten natuurlijk, met temperaturen in de buurt van het vriespunt nog steeds. Ja, dat gaat de komende tijd ook allemaal niet meer gebeuren. We komen niet meer onder de 10 graden, zo'n 11 tot 14 graden de meeste nachten. En dus overdag hele hoge temperaturen en nagenoeg geen wolkje aan de lucht. Misschien zaterdag iets meer bewolking als we van het ene hoge drukgebied naar het andere hoge drukgebied gaan. Tussendoor komt een zwak front opzetten. Dat levert waarschijnlijk alleen maar wat bewolking op. Misschien met een beetje pech een druppeltje regen, maar het zal niet veel voorstellen. Over het algemeen is het de komende dagen ronduit zonnig.
0: Okay. Rico, dankjewel. En het is perfect weer dus voor fiets naar je werkdag vandaag. Anton die mailt mij erover, fiets naar het werk. Dat deed ik bij mijn vorige werk ook. Afstand enkele reis was toen net iets boven de 30 kilometer. Dat ga je toch niet doen op de fiets, zegt iemand dan. Je hebt toch een auto? Maar die liet ik vaak staan. De reiskostenvergoeding was 6 euro per dag. En iedere dag dat ik dus ging fietsen, verdiende ik eigenlijk dus geld. En overigens fietste ik toen op een gewone fiets. Dus geen trapondersteuning. Alles met eigen spierkracht. Het huidige werk van Anton is 10 minuutjes fietsen. Waarvan hij zegt, dat is eigenlijk ook gewoon luxe. Zo is dat dan. Zo ervaar ik dat ook. Gewoon die paar minuten fietsen naar mijn werk, dat is gewoon luxe. Dat ik zo dichtbij woon. Ik herken dat wel.

0: Meex Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meexmeubelen.nl.
1: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
1: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
3: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
4: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend.

0: bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
1: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
0: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
2: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hang te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
0: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
4: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weer.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijk maar wet.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Verlonde. De Mogensomse brug in het buitengebied van Lochem blijft voorlopig gesloten. De brug werd in juni vorig jaar door Rijkswaterstaat, de eigenaar van de brug, afgesloten voor al het verkeer door ernstige schade. Onderzoek naar een mogelijke heropening loopt vertraging op door de complexe constructie van de brug en strenge veiligheidseisen. Daarnaast wordt onderzocht of beschermde diersoorten, zoals vleermuizen, in de brug aanwezig zijn. Ook bezuinigingen bij Rijkswaterstaat spelen mee, waardoor opnieuw wordt bekeken welke projecten prioriteit krijgen. De gemeente Lochem probeert ervoor te zorgen dat de Mogensomse brug hoog op die prioriteitenlijst komt te staan. De brug blijft afgesloten totdat er meer duidelijkheid is. Tijdens het afscheid van wethouders Henk Bulten en Ingrid Lambrechts op 19 mei... heeft burgemeester Mark Bouwmans de gouden eremedaille van de gemeente Doetinchem uitgereikt. De onderscheiding is een waardering voor hun 12 jaar inzet voor de gemeente. Volgens de gemeente hebben beide wethouders in die periode een belangrijke bijdrage geleverd aan verschillende behaalde resultaten in Doetinchem. Bij Nederlands voetbalelftal oud-bondscoach Guus Hiddink draait het op.

0: De golfclub Keppel, niet om prestaties, maar om inclusiviteit en plezier in sport. De club organiseert op 10 en 11 juli het NK Golf voor mensen met een beperking, in het jubileumjaar waarin de club 100 jaar bestaat. Guus Hiddink is ambassadeur van het toernooi en vindt sporten en bewegen belangrijk voor iedereen. Volgens hem geeft golf een gevoel van vrijheid dat ook mensen met een beperking moeten kunnen ervaren. Tijdens een demonstratie probeerde Guus Hiddink zelf een paramotion uit. Golf helpt deelnemers uit hun isolement te komen en onderdeel te blijven van een vereniging en gemeenschap. Daarnaast wil Golfclub Keppel aangepast golf verder op de kaart zetten. Op 1 juni organiseert de club een wedstrijd met bekende Nederlanders om geld in te zamelen voor inclusieve sportactiviteiten. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag staan we aan het begin van een periode met toch wel flink wat zon en ook zomerse temperaturen. Vandaag halen we nog niet helemaal die zomerse temperaturen. Het wordt vanmiddag 22 graden. In eerste instantie is er weinig of geen bewolking. Vanmiddag ontstaan er ook wat stapelwolken, maar het blijft droog. En de wind die is zwak tot hooguit matig uit zuidwestelijke richtingen. Vanavond en komende nacht dan zijn er opklaringen. Koelt het af naar 12 graden. En morgen dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. De wind is dan om naar het oosten, is zwak tot hooguit matig. Veel zon, weinig of geen bewolking en dan wordt het 25 tot 26 graden. Zaterdag hebben we te maken met een zwak frontje dat overkomt. Zorg voor wat meer bewolking in de loop van de dag. De temperatuur loopt nog wel op naar 25 tot 26 graden, maar het zal wat drukkend warm aanvoelen en heel lokaal kan er een buitje vallen. Hoe dat ze uitpakt, dat moeten we nog even in de gaten houden de komende dagen. Vanaf zondag, de Pinksterdagen, hebben we prima weer. Temperaturen oplopen naar 26 tot 27 graden met flink wat zon en een oost- tot noordoostenwind die zwak is. En ook na de Pinksterdagen blijft het doorzomeren met temperaturen overdag boven de 25 graden. En 's nachts is het ook niet koud, een graad of 14 tot 15. En er is overdag ook flink wat zon en het blijft dan ook voorlopig droog.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Dag buurvrouw.
3: Hey buurman.
2: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
3: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue.

0: Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
1: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
2: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
3: Hé, hey, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
1: Oh, hoe heet dat zeg je?
3: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.
4: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zipmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rox. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hoge Veldweg in Zelhem.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
7: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
8: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
7: Not yet.
8: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
7: Yesterday afternoon, maybe, at 4, 5.
6: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
9: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak. Die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
6: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 13 en 14 juni wordt het landelijke Halleheide omgetoverd tot een bruisend festivalterrein. Festival Halleheide is dé plek waar muziek, streekcultuur en gezelligheid samenkomen. 2 dagen lang kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud. Wat kunnen bezoekers verwachten? Live optredens op het hoofdpodium, muziek, workshops, theater en dans op verschillende erven in de omgeving, foodtrucks, streekproducten en gezellige terrassen. Kinderactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden en een fietsroute tussen locaties met voorstellingen elk uur. Het festivalterrein opent beide dagen om 10:30 en sluit rond 19:00. De locatie, midden in het prachtige buitengebied van Halle, biedt volop ruimte om te ontspannen, te genieten van muziek en elkaar te ontmoeten. Meer informatie is te vinden op www.festivalhalleheide.nl. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen onder begeleiding van een volwassene.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het aantal files neemt snel af. Wel nog een grote vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Everdingen zitten gaten in de weg. Reken op een half uur vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. De A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Beest en Waardenburg 10 minuten. De A50, Arnhem richting Os bij Ravenstein, 10 tot 15 minuten vertraging. En tot slot de N233, Kesteren richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Achterberg doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het koor Reborn uit Wichmond bestaat 30 jaar. En daarom is er op 7 juni een jubileumconcert in de Willy Broddeskerk in Vierakker. De laatste voorbereidingen krijgen vorm. Voor het concert zijn mooie nummers uitgekozen uit de afgelopen 30 jaar. In de prachtige kerk van Vierakker is al met veel plezier gerepeteerd. De organisatie hoopt op een warm en bijzonder samen zijn, waarin muziek en ontmoeting samenkomen. Heel fijn dat ook een groot aantal oudleden met veel enthousiasme meezingt. Dit maakt het extra speciaal. Het concert op 7 juni in de Willy Broddeskerk in Vierakker begint om 11:30. De toegang is gratis. Een vrije gift wordt gewaardeerd.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal. Thuis, op je werk of onderweg.
1: Thuis, op je werk of onderweg.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
3: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18.

0: 10 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het aantal files neemt af. De meeste vertraging staat op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier 10 minuten. De A28 dan, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Everdingen zitten gaten in de weg. Dit zorgt voor een half uur vertraging en de rechte rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
4: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
4: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
5: Geen idee. Snoeien?
4: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
5: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.

uit de pot en pannenmuziek. Maar wel een heel leuk plaatje en het klinkt ook lekker zomers. Deze van de Gibson Brothers en de Que Sera Mi Vida. Wij zijn er tot aan 12 uur met dit programma, de muziekservice. Hier op Radio Ideaal, Rob de Brouwer. Met natuurlijk weer onze Feel Good Music. De mix van muziek, daar gaan we weer voor. Met nu terug in de tijd. Yves Larocque en Wise Up.

0: Groot van oud, ongetwijfeld op deze uit 1974. Barry White en Can't Get Enough of Your Love. Mij is weer de vraag gesteld, Rob, kunnen wij meedoen aan schrijven voor bedrijven? Is dat nou mogelijk? Natuurlijk is dat mogelijk. Het enige wat je doet is even aanmelden via de e-mail. En wij sturen dan een hele mooie lijst met heel veel muziek waar je kunt aanvinken. Je kunt er je eigen keuzes nog bij doen. Het is gewoon heel makkelijk. En je bent er vrij snel mee klaar. En dan kun je met je team, je afdeling, je favoriete platen geheel vrijblijvend horen op de radio. Meld je even aan via bedrijven@radioideaal.nl. Als je dat doet, voor ons krijg je heel snel weer een reactie. Dus bedrijven@radioideaal.nl.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

Ja, ze zingen er wel heel vrolijk over deze Het Goede Doel Gijzelaar, maar zo vrolijk is dat helemaal niet, nee. Hoe zorg je dat je ijzer optimaal opneemt? Want is het nu spinazie of boerenkool? Moet je nu kiezen tussen spinazie?

Spinazie en boerenkool? Nee, je hoeft ze niet uit te sluiten, want beide groenten zijn top en zitten boordevol vitamines en mineralen. En ja, je zou zeggen dan vergeet spinazie, want dan is er ook nog een andere groente die nog meer ijzer bevat. En dat is inderdaad toch de boerenkool. Mm.

0: Paradijs.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Ik ben Nicole Vlonde. De Mogensomse brug in het buitengebied van Lochem blijft voorlopig gesloten. De brug werd in juni vorig jaar door Rijkswaterstaat, de eigenaar van de brug, afgesloten voor al het verkeer door ernstige schade. Onderzoek naar een mogelijke heropening loopt vertraging op door de complexe constructie van de brug en strenge veiligheidseisen. Daarnaast wordt onderzocht of beschermde diersoorten, zoals vleermuizen, in de brug aanwezig zijn. Ook bezuinigingen bij Rijkswaterstaat spelen mee, waardoor opnieuw wordt bekeken welke projecten prioriteit krijgen. De gemeente Lochem probeert ervoor te zorgen dat de Mogensomse brug hoog op die prioriteitenlijst komt te staan. De brug blijft afgesloten totdat er meer duidelijkheid is. Tijdens het afscheid van wethouders Henk Bulten en Ingrid Lambrechts op 19 mei... heeft burgemeester Mark Bouwmans de gouden eremedaille van de gemeente Doetinchem uitgereikt. De onderscheiding is een waardering voor hun 12 jaar inzet voor de gemeente. Volgens de gemeente hebben beide wethouders in die periode een belangrijke bijdrage geleverd aan verschillende behaalde resultaten in Doetinchem. Bij Nederlands voetbalelftal oud-bondscoach Guus Hiddink draait het op de golfclub Keppel niet om prestaties, maar om inclusiviteit en plezier in sport. De club organiseert op 10 en 11 juli het NK Golf voor mensen met een beperking in het jubileumjaar waarin de club 100 jaar bestaat. Guus Hiddink is ambassadeur van het toernooi en vindt sporten en bewegen belangrijk voor iedereen. Volgens hem geeft golf een gevoel van vrijheid dat ook mensen met een beperking moeten kunnen ervaren. Tijdens een demonstratie probeerde Guus Hiddink zelf een paramotion uit. Golf helpt deelnemers uit hun isolement te komen en onderdeel te blijven van een vereniging en gemeenschap. Daarnaast wil golfclub Keppel aangepast

0: Golf verder op de kaart zetten. Op 1 juni organiseert de club een wedstrijd met bekende Nederlanders om geld in te zamelen voor inclusieve sportactiviteiten. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag staan we aan het begin van een periode met toch wel flink wat zon en ook zomerse temperaturen. Vandaag halen we nog niet helemaal die zomerse temperaturen. Het wordt vanmiddag 22 graden. In eerste instantie is er weinig of geen bewolking. Vanmiddag ontstaan er ook wat stapelwolken, maar het blijft droog. En de wind die is zwak tot hooguit matig uit zuidwestelijke richtingen. Vanavond en komende nacht dan zijn er opklaringen, koelt het af naar 12 graden. En morgen dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. De wind is dan om naar het oosten, is zwak tot hooguit matig. Veel zon, weinig of geen bewolking en dan wordt het 25 tot 26 graden. Zaterdag hebben we te maken met een zwak frontje dat overkomt. Zorg voor wat meer bewolking in de loop van de dag. De temperatuur loopt nog wel op naar 25 tot 26 graden, maar het zal wat drukkend warm aanvoelen en heel lokaal kan er een buitje vallen. Hoe dat zich uitpakt, dat moeten we nog even in de gaten houden de komende dagen. Vanaf zondag, de Pinksterdagen, hebben we prima weer. Temperaturen oplopen naar 26 tot 27 graden met flink wat zon en een oost- tot noordoostenwind die zwak is. En ook na de Pinksterdagen blijft het doorzomeren met temperaturen overdag boven de 25 graden. En 's nachts is het ook niet koud, een graad of 14 tot 15. En er is overdag ook flink wat zon en het blijft dan ook voorlopig droog.

formatie de Pasadena's, 1988 alweer. En je hoorde deze tribute. Het is weer tijd, altijd rond deze tijd, voor onze verjaardagskalender. En dat vandaag, op deze 21 mei, de donderdag. En daar is jarig de Nederlandse actrice René Soutendijk. Zij wordt alweer 69 jaar vandaag. En ook is vandaag jarig Nederlands wielrenster en voormalig psychologe. En lange baanschaanster ook nog. Dat is Anneke Dijkstra, 29 jaar wordt ze vandaag. En dan hebben we nog als laatste in de lijst. Het zijn er niet veel vandaag. Een Britse popzanger. Hij werd bekend met diverse hits, onder andere deze.

Jazeker, de Britse popzanger Leo Sayer. En hij viert vandaag zijn 78ste verjaardag. Bij deze natuurlijk allemaal op deze donderdag weer. Van harte gefeliciteerd.

Ja, het klinkt misschien een beetje gek, maar dit is wel de nieuwste opname van de Rolling Stones. Uit het hit gebeurde van nu met In The Stars. Goed, zit je momenteel aan de koffie of de thee of ga je dat doen? Ik zeg heel smakelijk, ga dat gerust maar even doen, want wij gaan even op naar het commercial gebeuren en het nieuws van 11 uur. En daarna zijn we nog eventjes bij je terug met nieuwe muziek van de Old City en de Fireflies.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denkt dat ik geen gevoelens heb.

0: Ging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van Straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
1: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
0: Zaterdag 6 juni naar het jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem en laat je verrassen door vroeger.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar oudheidkundige vereniging.

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek Heli.nl en start samen.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en

0: wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rocks. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
2: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
3: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat. Tweede Pinksterdag zijn wij geopend van 11 tot 4. Wow.

Sakara en Just Another Day. Wij zijn er achteraan 12 uur de muziekservice hier op Radio Ideaal. En we gaan naar wat Nederlandstalig toe. Een leuke titel, want waarom moet ze nou een DJ zijn? Nou, ik kan je zeggen, op de radio zijn er hele goede vrouwelijke DJ's. Zonder meer, dit is een opname van Turfy Gang samen met de Bankzitters. Waarom?

De formatie Fauna en de Cold as Ice. En daarvoor Opus, tweemaal een hit geweest voor deze Oostenrijkse formatie. Want met de reclame kwam die weer een keertje terug. Deze Life is Life. En we hadden Nederlandstalig de Turfy Gang, de Bankzitters, met Waarom moet ze nou een DJ zijn? En over Nederlandstalig gesproken, we hebben er nog eentje voor je. Van Quincy, Alleen met jou.

In 1994 bracht Joe Cocker deze nog uit aan de Summer in the City. Jij zat huis aan tuin en dieren, want welke landen hebben de meeste huisdieren? Nou, IJsland,

1000 katten en 70.000 honden onder andere. Ja. En de volgende is Nieuw-Zeeland. Die gaat voor 1,2 miljoen katten en ongeveer 3,5 miljoen huisdieren, andere huisdieren. Ook in die lijst staat Noorwegen. Ja. Ook ja, meer dan 2 miljoen honden en 1,2 miljoen katten. En dan volgt Argentinië nog, met ook heel veel huisdieren. Canada, die heel veel. Naar schatting 8,1 miljoen honden en 8 miljoen katten. Ook Spanje staat in de lijst. Duitsland onder andere. En dan hebben we ook nog het Verenigd Koninkrijk. Ook de Filipijnen doet mee. Uit de schatting zo'n 76,8 miljoen huisdieren in het land. Nou, India doet mee met 31 miljoen huisdieren. En als laatste heb ik hier een lijst aan de VS. De Verenigde Staten hebben 94 miljoen Amerikaanse huishoudens. Hebben huisdieren. Waaronder natuurlijk honden en katten het populairst zijn.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A28 Zwolle Amersfoort voor knooppunt Hoevelaken. 10 minuten door spoedreparatie, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

gingen terug in 1986 met de formatie U-Hope. Tijd weer voor een nieuwsfeitje. De afgelopen week weer eventjes ingedoken en deze kwam bij mij weer tevoorschijn en viel op. Namelijk meldingen van kindermishandeling bij meldpunt Veilig Thuis blijven te lang liggen. Dat zeggen jeugdrechtadvocaten en de sociale advocatuur tegen de Telegraaf. Daardoor kunnen kinderen lang in een onveilige situatie verkeren. Ja, volgens de wet moeten binnen 5 dagen worden bekeken of een kind veilig is. En dat wordt vaak niet gehaald. Veilig Thuis die heeft moeite om de ernst van een situatie te bepalen, aldus de advocaten. In werkelijkheid is vaak ingewikkelder dan het lijkt, dat zegt Veilig Thuis. Alle meldingen die worden binnen 24 uur gelezen en beoordeeld en situaties die direct onveilig zijn, die worden opgepakt. Maar soms blijkt een situatie achteraf nog veel ernstiger.

Je hoorde een duet van Ricky Martin met Christina Aguilera en Nobody Wants to Be Lonely. Ze wist dat. Dit was die voor de donderdag weer, de muziekservice hier op Radio Ideaal. En dat betekent dat wij weer gaan opschuiven voor de volgende programma's muziek. En morgen vroeg om 10:00 dan melden we ons uiteraard weer met een nieuwe frisse muziekservice. Ik zou zeggen, blijf gezellig luisteren hier naar dit station Radio Ideaal. Ik wens je een hele fijne dag. We spreken elkaar weer morgen vroeg.

0: altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
1: Dat groeit maar door.
0: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak...

0: inbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
3: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
3: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
5: De Kovik, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
4: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
6: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi-team staat er

0: samen.
1: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldi. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garrison.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 7 juni organiseert atletiekvereniging Hansesport de 55ste editie van de Running Center City Hanzeloop. Het programma van de Hanzeloop biedt voor ieder wat wils. De lopers van de 5 kilometer en 10 kilometer bijten het spits af en het stadsschot zal om exact 10:45 klinken. Voor de jongste sportievelingen is het de populaire kidsrun van 1 kilometer die om 11:45 van start gaat. Met 4 leeftijdscategorieën is er voor elk kind een eerlijke kans om te schitteren in 1 grote ronde. De start voor alle hardlooponderdelen ligt dit jaar wederom op de sfeervolle Groenmarkt in Zutphen. Bedrijven kunnen zich inschrijven voor de 5 kilometer of 10 kilometer om samen met collega's een gooi te doen naar de felbegeerde bedrijvenbekers. Daarnaast krijgt het grote succes van 2025 een vervolg, de scholierencompetitie op de 5 kilometer. Alle middelbare scholen uit Zutphen en Waansveld zijn van harte uitgenodigd om hun snelste leerlingen af te vaardigen. De eerste 5 finishers per school bepalen de einduitslag. Na de Hansloop maakt de stad zich op voor een bijzonder jubileum, de 60ste editie van de wielerronde. Nadat de lopers de Groenmarkt bezet hebben, verzamelen de wielrenners zich op de Zaadmarkt voor hun eigen spektakel. Met 2 grote evenementen op 1 dag belooft het een bruisende en sportieve aangelegenheid te worden in de binnenstad voor zowel deelnemers als toeschouwers. De inschrijvingen voor individuele lopers, bedrijventeams en scholen zijn geopend via de website van Hansesport.
0: Radio Ideaal

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Het voormalige pand van Zorggroep Sint Maarten aan de Oosterwal in Lochem krijgt een nieuwe functie. Woningcorporatie Viverion neemt het gebouw over en wil er ongeveer 48 sociale huurappartementen maken voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Met de herontwikkeling willen de betrokken partijen inspelen op de grote vraag naar betaalbare woningen in Lochem. Het voormalige zorggebouw behoudt daarmee een maatschappelijke bestemming. Het pand wordt op dit moment tijdelijk bewoond via leegstandsbeheer. Viverion werkt de plannen de komende tijd verder uit. De voorbereidende werkzaamheden starten eind dit jaar, waarbij buurtbewoners op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Op IKC De Meander in Varsseveld is de waterrace gestart. Een project waarmee leerlingen bewuster worden van watergebruik en waterkwaliteit. In totaal doen 41 leerlingen uit groep 8 mee, samen met 11 andere basisscholen uit de Achterhoek. Het initiatief is opgezet door provincie Gelderland en milieuorganisatie Race Against Waste. Tijdens de start werd uitgelegd waarom schoon en voldoende water steeds belangrijker wordt. De leerlingen gaan de komende 5 weken opdrachten uitvoeren rond thema's als watergebruik, waterkwaliteit en extreem weer. Ze kunnen punten verdienen door acties zoals het plaatsen van een regenton, het opruimen van zwerfafval en het meten van waterkwaliteit. Naast Varsseveld doen ook scholen uit Doetinchem, Lochem, Montferland, Berkland en Bronckhorst mee. Het winnende team krijgt in juli een busreis naar het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Het nieuwe nummer van Umzelm staat uitgebreid stil bij het 20-jarig bestaan van streekmuseum Museum Smedekink. Ook wordt aandacht besteed aan de rol van de voormalige gemeente Zelhem bij het behoud van de karakteristieke boerderij en de ontwikkeling van het museum. Daarnaast belicht het blad de culturele en maatschappelijke betekenis van het museum met activiteiten zoals themadagen, educatieve programma's voor scholen en het project Museum op Maat. Verder staat in deze editie het Achterhoekse begrip nabuurschap centraal. De traditie van burenhulp en verbondenheid die door de jaren heen veranderde van vanzelfsprekende plicht naar vrijwillige betrokkenheid. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A28 Zwolle Amersfoort voor knooppunt Hoevelaken. 6 kilometer en 10 minuten. Er is 1 rijstrook dicht voor een spoedreparatie na een ongeluk van gisteren. En het is druk voor de Duitse grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hackfort van Natuurmonumenten in Vorren kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hackfort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hackfort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hackfort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hackfort.
0: Radio Ideaal.

0: schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal. Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: Een oplevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden.

0: graden. In het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een spoedreparatie viel op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. 10 minuten, daar is een spoedreparatie bezig waardoor één rijstrook dicht is. En de A12 dan, Arnhem-Duitse grens voor de grenscontrole. 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het aangewandeerd.

0: I'll never let you part. But you're always in my heart.
1: Radio Ideaal Agenda.
2: Van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni gaan wandelaars weer wandelen door het mooie stadje Lochem. Het wordt een bijzondere editie, het is namelijk de 50ste dit jaar. En dat laat de organisatie niet zomaar voorbij gaan. Ze hebben leuke en speciale dingen bedacht. De inschrijving voor de Lochemse Avondvierdaagse is digitaal en aanmelden kan via de website van de Avondvierdaagse Lochem.
1: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tijdens het goed gemutst weekend op 30 en 31 mei is er een kunstambachtsmarkt in en rondom boerderij en hoedenatelier Frida Pelgrim in Vorden. Er is een grote variatie aan producten te zien en ook hoe het gemaakt wordt. Bij de pottenbakster kunnen bezoekers een potje draaien. Er zijn vogelportretten opgebouwd van kleine veertjes en een imker vlecht een korf. Verder is er vilt op zijde, omslagdoeken of gebreid in fijne ajourtechniek, sieraden van zilver, rubber, siliconen, kraaltjes of wol. Ook zijn er Tiffany vogeltjes en objecten van glasfusing. In het hoedenatelier is een mooie variatie aan hoeden te zien die in overleg gepast mogen worden. De markt duurt op beide dagen 30 en 31 mei van 10 tot 5 uur bij Hoedenatelier Frida Pelgrim in Vorden.
0: Radio Ideaal.

0: Willems Corner. De gezelligste cafetaria en lunchroom in de buurt. Wij hebben voor u wekelijks de smakelijkste aanbiedingen. Willems Corner Doetinchem in winkelcentrum Overstegen is van dinsdag tot en met zondag geopend van 11:30 's morgens tot 20:00 's avonds.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nok hout.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met

0: technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress. Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is wat drukker dan gebruikelijk op de A12 alweer. De Duitse grenscontrole. Momenteel 10 minuten vanaf knooppunt Oudijk. En natuurlijk nog steeds de spoedreparatie op de A28 Zwolle Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken 10 minuten, want er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rocks. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hoge Veldweg in Zelhem.
6: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
7: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
8: Hé, hey, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
6: Oh, hoe heet dat zeg je?
8: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Tippel Run wordt dit jaar gehouden op zondag 14 juni. Dit hardloop-evenement voor het hele gezin gaat door het mooie buitengebied van Keppeldrempt en Hummelo. Individuele inschrijving en teaminschrijving zijn mogelijk. De afstanden zijn 10 kilometer, 5 kilometer, 2,5 kilometer en voor de jeugd 1 kilometer. De start is bij de Sporthal Hoogkeppel. De inschrijving eindigt op 13 juni en inschrijven op de dag zelf is niet mogelijk.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De provincie Gelderland heeft samen met onder andere de gemeente Lochem de N348 tussen Eefde en Gorssel na 7 weken werk weer geopend. De werkzaamheden moesten zorgen voor betere verkeersveiligheid.

en een betere doorstroming. Daarom is de maximumsnelheid verlaagd naar 60 km per uur en is de weg opnieuw ingericht. Ook zijn de in- en uitritten aangepast, zodat weggebruikers veiliger en makkelijker kunnen invoegen en afslaan. Volgens de gemeente zijn de werkzaamheden nog niet helemaal klaar. De komende tijd wordt verder gewerkt aan fietspaden tussen Eefde en Gorssel en aan een fietstunnel in Epse. Toen oud-burgemeester Loes van der Meijs van Doesburg op 5 maart officieel afscheid nam, vroeg zij als afscheidscadeau een financiële bijdrage voor Zilvermuseum Doesburg dat in januari werd leeggeroofd. Haar verzoek om een financiële bijdrage als afscheidscadeau leverde een mooi bedrag op. Daarnaast ontving ze de erepenning van de stad uit handen van haar opvolger. Ook vereniging Het Badhuis wilde haar bedanken met een bijzonder persoonlijk cadeau. Dat cadeau werd tijdens het officiële afscheid al aangekondigd, maar was toen nog in voorbereiding. De overhandiging vindt plaats op 29 mei in het filmcafé van het Arsenaal in Doesburg. Een moeder uit Winterswijk heeft op Facebook haar verdriet gedeeld omdat haar dochter van 9, leerling van de Korenburg, niet met school kan meedoen aan de avondvierdaagse. Volgens de moeder komt dit doordat leerlingen van andere scholen kwetsende opmerkingen maken tegen kinderen van de Korenburg. Volgens de directeur is de school al langer in gesprek met de organisatie van de avondvierdaagse over een mogelijke terugkeer volgend jaar. Volgens de directeur beleefden de kinderen te weinig plezier en vraagt begeleiding van kinderen uit het speciaal onderwijs extra deskundigheid van leerkrachten. Door beperkte capaciteit moet de Korenburg keuzes maken aan welke activiteiten wordt meegedaan. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.

0: Beveren. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Voorde moet zijn.
2: Door hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi. Maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Buurman.
7: Dag, buurvrouw.
6: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
7: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
4: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
8: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 23 mei een mooie fietstocht langs bijzondere boerderijen in de Achterhoek. Dit is de ideale manier om in één dag zoveel mooie oude boerderijen te zien. Onderweg horen deelnemers waarom Scholtenboeren geen gewone boeren zijn, want hierachter schuilt een stuk bijzondere geschiedenis. Scholtenboeren vind je namelijk alleen in dit gedeelte van Nederland. De tocht start om 10 uur en duurt circa 6 uur, circa 50 kilometer. Deelname is €6 per persoon, donateurs betalen €3 per persoon op vertoon van een geldige geocard-donateurspas. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.gok.nl/excursies. Tip van de boswachter: neem iets te eten en te drinken mee voor de lunch onderweg.
0: Radio Ideaal

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt?

0: muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rox. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

Confession of the Groom.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Er zijn veel mensen die het moeilijk vinden om dingen te regelen via de computer. Zoals contact met de overheid, videobellen, online bankieren, studiefinanciering of andere toeslagen van Duo. Het is fijn om mee te kunnen doen in de digitale wereld, maar dat is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je het alleen moet doen.

0: of niet weet waar je moet beginnen. Daarom is er het informatiepunt Digitale Overheid, IDO, in de bibliotheek Doetinchem. Medewerkers helpen bij alle vragen over digitale zaken. Ze luisteren goed, denken mee en geven uitleg waar je iets aan hebt. Als het nodig is, verwijzen ze door naar de juiste organisatie. De hulp is gratis en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Elke dinsdagochtend van 10 tot 12 uur kan iedereen terecht bij de bibliotheek in Doetinchem. Aanmelden kan via de klantenservice, via de agenda, op de website www.biebnieuws.nl of aan de balie.
1: Radio Ideaal 107,8.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Het college van Bronckhorst wil meewerken aan de bouw van 25 levensloopbestendige appartementen op de locatie van de Christus Koningkerk in Vorden. De appartementen zijn vooral bedoeld voor ouderen. Voor de nieuwbouw moet de huidige kerk aan het Jebbink worden gesloopt. De vrijstaande kerktoren blijft wel bewaard en mogelijk wordt daar later een Mariakapel aan toegevoegd. Van de 25 woningen vallen 7 in de sociale huursector, 9 in de betaalbare koopklasse tot €330.000 en 9 komen in de vrije sector. Voordat het plan definitief doorgaat, moet de gemeenteraad nog instemmen. Op dit moment wordt eerst nog een flora- en fauna-onderzoek uitgevoerd, omdat er vleermuizen in de kerk aanwezig zijn. Maalderij De Nieuwe Molen viert dit jaar haar 100-jarige bestaan. De historische maalderij in Sinderen is een rijksmonument en wordt onderhouden door een stichting die het erfgoed levend houdt. De geschiedenis van de locatie gaat zelfs terug tot de 17e eeuw, toen er al windmolens stonden. Tijdens evenementen zoals Pareldag in de Oude IJsselstreek is de maalderij open voor publiek. Bezoekers kunnen dan zien hoe graan wordt gemalen en brood wordt gebakken. Volgens molenaar Hans Vink is er hoop op nieuwe, jonge vrijwilligers. Wat misschien een start kan zijn van een nieuwe generatie molenaars of bakkers. In Gelderland is er genoeg keuze uit leuke pretparken en dierentuinen. Veel mensen kiezen al snel voor grotere parken, maar daar hangt wel een groter prijskaartje aan. In Gelderland, ook in de Achterhoek, zijn veel kleinere pretparken en dierentuinen te vinden, naast de grotere en duurdere attractieparken. In de lijst van populairste uitjes in Gelderland staat Bommelwereld op plek 4 en Hof van Ekbergen op plek 7. Uit onderzoek van Bungalow Park Overzicht blijkt dat vooral Hof van Ekbergen in Eibergen een voordelige keuze is met een ticketprijs van €11. Daarnaast verschillende entreeprijzen per doelgroep. Sommige parken geven korting aan kinderen, senioren en minder valide. Bij Bommelwereld in Groenlo is die korting het hoogst. Senioren en minder validen krijgen daar €6 korting op de entree. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan wordt het

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar oudheidkundige vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van Straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dijk maar weg.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Kom zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem en laat je verrassen door vroeger.
3: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het aangaan weert.
1: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica, de zaak waar service nog voorop staat. Tweede Pinksterdag zijn wij geopend van 11 tot 4.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam.

0: ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in, een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Show.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 140 kilometer file. Op de A2 Eindhoven-Utrecht staat tussen Boksel Noord en de afrit Kerkdriel 15 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens een kwartier extra reistijd. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle gebeurde een ongeluk bij Zwolle Centrum. Hoewel de weg weer vrij is, is de vertraging nog flink. Je hebt vanaf het harde ongeveer 40 minuten vertraging. Op de A50 van Apeldoorn naar Emmeloord staat een auto met pech bij Kampen. Dat kost je ook een half uur. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een half uur vertraging door een ongeluk. Daar moet het verkeer via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
4: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
3: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
5: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zipmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van ROX. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hoge Veldweg in Zelhem.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tijdens het goed gemutst weekend op 30 en 31 mei is er een kunstambachtsmarkt in en rondom boerderij en hoedenatelier Frida Pelgrim in Vorden. Er is een grote variatie aan producten te zien en ook hoe het gemaakt wordt. Bij de pottenbakster kunnen bezoekers een potje draaien. Er zijn vogelportretten opgebouwd van kleine veertjes en een imker vlecht een korf. Verder is er vilt op zijde, omslagdoeken of gebreid in fijne ajourtechniek, sieraden van zilver, rubber, siliconen, kraaltjes of wol. Ook zijn er Tiffany-vogeltjes en objecten van glasfusing. In het hoedenatelier is een mooie variatie aan hoeden te zien die in overleg gepast mogen worden. De markt duurt op beide dagen 30 en 31 mei van 10 tot 5 uur bij Hoedenatelier Frida Pelgrim in Vorden.
0: Radio Ideaal

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Den Bosch en Waardenburg een half uur vertraging. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle-Zuid 20 minuten. En op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
6: Dag buurvrouw.
7: Hey buurman.
6: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
7: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
5: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
8: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
9: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
8: In dat geval, Schoenmode Hermans.
10: De Covic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar 1 aanspreekpunt. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
9: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo Gelderland of in Winterswijk.
11: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij

0: ons zijn. WD Snacks en Frietus in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Bij imkervereniging De Grensstreken in natuurgebied Engbergen groeit de belangstelling voor het imkervak. Volgens imker en cursusleider Arie Doornink valt vooral op dat steeds meer vrouwen zich aanmelden voor de cursus bijenhouden. Rond Wereldbijendag vraagt de vereniging aandacht voor het belang van bewustwording rondom natuur en biodiversiteit. Volgens de cursusleider denken mensen soms dat alleen het houden van bijen goed helpt. Maar zonder voldoende bloemen en voedselbronnen kunnen bijen niet overleven. Daarom is het volgens hem belangrijk dat natuur en leefomgeving aantrekkelijk blijven voor bestuivers. De imker ziet positieve ontwikkelingen, zoals gemeenten die bermen en graslanden vaker bloemrijk inzaaien. Marije Eleveld, op dit moment onafhankelijk wethouder in Montferland, stelt zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de Gelderse Provinciale Staten namens fusiepartij PRO. 4 jaar geleden twijfelde ze al over een provinciale functie, maar toen vond ze het nog niet het juiste moment. Nu wil ze zich inzetten voor heel Gelderland, waar ze haar hele leven heeft gewoond en gewerkt. Eleveld neemt het op tegen 2 andere kandidaten. De kandidaatsinstellingscommissie plaatste haar als 3de kanshebber, vooral omdat ze als enige geen ervaring heeft in de Provinciale Staten. Toch ziet ze deelname al als waardevol en hoopt ze, als ze geen lijsttrekker wordt, op een andere plek in de kandidatenlijst. In Doetinchem kan je een abonnement nemen om zelf biologisch groente en fruit te oogsten bij de sociale moestuin van Groentebuur. Wie een betaald abonnement neemt, schenkt tegelijkertijd een abonnement aan iemand die in stille armoede leeft. De moestuin is meer dan alleen een plek om voedsel te verbouwen. Tijdens het wekelijkse sociale plukmoment op zaterdag ontmoeten mensen van allerlei achtergronden elkaar. Het project ontstond vanuit de wens om minder afhankelijk te zijn van subsidies en blijkt succesvol. De tuin wordt onderhouden samen met medewerkers van zorgboerderij Slangenburg, die bewust collega's worden genoemd in plaats van cliënten. Op 6 juni organiseert Groentebuur een open dag voor iedereen die nieuwsgierig is naar het initiatief. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hadden we een prima dag met flink wat zon, al was er in de middag wel wat stapelbewolking die de zon soms wat afschermde, maar verder prima temperaturen van rond de 22 graden bij een wind die zwak tot matig was uit de meeste zuidwestelijke richtingen. Vanavond dan klaart het helemaal op, de bewolking verdwijnt en komende nacht is het helder, het koelt af naar een graad of 11 en morgen dan hebben we ook met flink wat zon te maken met een oost- tot zuidoostenwind, zal de temperatuur oplopen naar 26 graden. Verder hebben we rustig weer. De wind is zwak tot matig. En ook in de avond en de nacht naar de zaterdag toe is het vrij helder. Koelt het af naar een graad of 10 tot 11. Zaterdag hebben we flink wat zon in de ochtend. In de middag is er wel wat meer bewolking. Heeft te maken met het passage van een zwak front. Dat is vooral de bewolking. Neerslag lijkt er niet op te zitten. Maar de luchtvochtigheid is wel hoog. En daardoor zal het zaterdag ook wat drukkend warm aanvoelen. Bij temperaturen van 27 tot 28 graden. De Pinksterdagen hebben we met een noordelijke wind te maken. En dan is het een graad of 26. Maar verder wel volop zonnig. En 's nachts temperaturen van een graad of 13. Maar ook na de Pinksterdagen blijft het doorzomeren. Geleidelijk aan komt de temperatuur wel ietsjes lager uit. Richting de 25 graden midden volgende week. En 's nachts koelt het dan af naar een graad of 10. Maar het blijft voorlopig droog.

0: en Beevorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
2: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
3: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
2: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
3: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
2: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
4: Gras. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
5: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
6: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
7: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Terink vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garageterink.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Terink.
9: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan, is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
12: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat het al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
11: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
13: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
11: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Blijft droog en het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie.
14: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn twee ongelukken gebeurd op de A1 van Amersfoort naar Hengelo. Tussen Kootwijk en Hoenderlo kom je daardoor in de file. De weg is bij Hoenderlo zo goed als dicht en dat gaat ook even duren. En verderop bij Badme ook een behoorlijk lange file, want ook daar is een ongeluk gebeurd en daar zijn ook twee rijstroken dicht. Je kunt het beste omrijden vanaf Barneveld over de A30, de A12 en de A50. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens vanaf knooppunt Oudijk is de vertraging nu ook een kwartier.
15: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed. What?

0: Evers blikt terug.
1: En dat gaan we zeker doen. Een mooie terugblik, een hele fijne avond. Een goede avond. Welkom bij een nieuwe editie van Evers blikt terug. Op jouw radiostation Radio Yes Ideaal. Ik had al naar een aantal luisteraars aangekondigd dat ik niet te veel ga praten vanavond. Maar ja, fijne muziek draaien, dat is ook wel belangrijk. Maar helemaal niks zeggen is ook niet echt wat, toch? Elke donderdagavond Evers blik terug van zevende dag. Behalve vorige week, want toen was het helemaal van dag. En toen moest ik met mijn bandje Unplugged the Mudders traden we op het festival. Het Bronkhorster Farm and Food Festival. Dat is hier in de buurt van Zelhem. Tussen Zelhem en Hengelo. Het was wel koud en nat trouwens. We hebben wel fijn gespeeld, het was wel heel gezellig. 2 uurtjes lang hebben we daar het podium vervuild, zou ik bijna zeggen. Nee, dat is niet waar hoor. We hebben gewoon hartstikke lekker gespeeld. Maar koud was het wel. En als gitarist valt dat niet mee. Locomotive Bread, dat was het begin van deze editie van Evers blik terug. Ja, Jethro Tull natuurlijk. Het nummer werd uitgebracht op hun album Aqualung uit 1971. Heel apart studioversie, want Ian Anderson die deed van alles. Die deed de zang en die deed de fluit, maar dat is met overdubs opgenomen, zeg maar. En hij deed ook nog de bas en de drums en de hi-hat en nou ja, van alles wat. Wat mag je vanavond verwachten? En daar ga ik gauw mee beginnen, want anders blijft er niet veel tijd over. Ja, ik weet niet wat er aan de beurt komt. We zien het wel. Laat je lekker verrassen en genieten van deze editie van Evers blik terug. Fijn dat je luistert trouwens. Dit is Bad to the Bone live at the Cincinnati Garden in 1986. George Thorogood en de Destroyers. Bad to the Bone. Nogmaals, fijn dat je luistert.

Bad to the Bone live at the Cincinnati Garden. George Thorogood en The Destroyers. Wat een lekker plaatje, een beetje up tempo. Ja, ik had al even aangekondigd in de app en zo dat we even wat aandacht besteden aan een actie waar ik mee ben gestart eigenlijk. En dat gaat om Sam van Til. En dat is ook nog een achternichtje van mij. Sam die kreeg vorig jaar de diagnose MS. En dat zet natuurlijk haar hele leven behoorlijk op zijn kop. Haar vriendengroep, en er zijn er heel veel, die zag van dichtbij wat het allemaal met haar deed. En ze wilde iets doen dat verder ging dan alleen een kaartje of een berichtje. Ze wilde eigenlijk iets zichtbaar maken. Iets dat steun geeft en aandacht vraagt voor MS. En zo ontstond het idee om tijdens de Quintusloop, en dat is dan op 31 mei. En Quintus is een handbalvereniging hier in Hengelo, Gelderland, die elk jaar weer deze loop organiseren. Maar die vrienden hebben dat aangepakt om te gaan lopen en geld op te halen voor het Nationale MS-fonds. Die vriendinnen die dit namens de hele groep trekken zijn Fleur, Walgemoed en Lindy Steinhorst. Maar er zijn heel veel vrienden en

0: familie die haar natuurlijk heel erg steunen. Voor wie niet precies weet wat MS is, ik zal proberen in een kort overzichtje dat te geven. MS is eigenlijk een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel. Heel veel mensen denken dat het een spierziekte is, maar dat is het dus absoluut niet. Maar in ieder geval door de aantasting van de beschermlaag van de zenuwen, daardoor worden signalen tussen hersenen en lichaam minder goed. Die komen minder goed door en het kan klachten geven als vermoeidheid, krachtverlies, tintelingen, problemen met balans of zien. En MS is geen spierziekte, maar een zenuwziekte, zoals gezegd. Ideaal Focus, dat is het programma wat ik ook presenteer op de zaterdagavond. Die heeft dat zich aangetrokken en contact met Sam opgenomen. En we hebben een jingletje gemaakt op Radio Ideaal. En die laat ik nu even horen als het goed is. Ik moet even kijken of dat allemaal goed geprogrammeerd is. Want dan gaan we dat nu draaien.
1: Ik ben Sam. En ik leef sinds vorig jaar met MS.
2: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
3: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
1: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
3: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop. Niet omdat het makkelijk is, maar omdat Sam het verdient dat we in actie komen.
2: Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS. Maar bovenal lopen we voor Sam, onze vriendin, onze kracht.
1: Afgelopen jaar kreeg ik de diagnose MS. Je wereld verandert en toch moet je door.
3: Daarom zetten wij elke stap met een boodschap.
2: Met elke stap zeggen wij fuck MS.
3: Voor Sam, voor iedereen die hiermee moet leven.
2: Voor meer onderzoek, voor betere behandeling en toekomst.
1: Dat jullie dit doen, vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
4: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
1: Graag wil ik Radio Ideaal ervoor bedanken voor hun hulp en steun. En vooral dat ze hier aandacht aan willen schenken.
5: Doneren? Ga naar inactievoorms.nl. Deze actie hoor je op Radio Ideaal. Samen sterk voor Sam.
0: Ondanks dat ze natuurlijk, ja, die ziekte, dat is natuurlijk allemaal niet zo fijn en niet prettig. En de ontwikkelingen met betrekking geneesmiddelen gaat trouwens wel de goede kant op. Dus het is zeker steeds beter beheersbaar. Maar goed, je hebt het wel en je komt er ook niet meer vanaf, blijkbaar. En dat is natuurlijk wel heel vervelend. Weet je wat? Op zich hebben we natuurlijk best wel heel veel lol gehad met het maken van dit spotje. En ik heb ze 2 weken geleden nog in het programma Focus gehad. Interview met Sam gedaan. Dat was wel indringend en indringend interview. Waarbij ze zich toch wel erg openstelde voor alle dingen. En dat vind ik wel knap. Nou ja, ik zou niet zoveel praten, maar dat is toch nog niet helemaal gelukt. We gaan gewoon lekker verder met muziek. Mocht je de actie willen steunen, überhaupt MS, kun je doneren. Kijk even op internet. Ja, dit is Fool's Gold van Buffalo Traffic Jam.

Met al bijna niet gewend, die korte nummers. 2 minuut 13. Rock and Roll Records van Clapton. Het is oorspronkelijk een nummer van Gigi Kale. En Clapton heeft het geproduceerd. En samen met Simon Clemmy. Dat wou ik je toch even zeggen. We gaan natuurlijk lekker. Ik was vandaag de muziek aan het uitzoeken. En dan. Kom je geweldige muziek tegen. Deze bijvoorbeeld ook. Dit is Ron Wood. Ja, hij van die Rolling Stones, Ronnie Wood. En heeft een nummer gemaakt samen met Mick Taylor. En daar speelden ze live. Het nummer, de titel is Good

Lover. En het is ergens, ik weet niet precies waar het gespeeld is. Maar in ieder geval, dit is Ronnie Wood en Mick Taylor met Good Lover.

Ik ben niet zo'n vreselijke Beatles-fan, maar dit nummer kende ik nog helemaal niet. Happiness is the Warm Gun van de Beatles. Dat nummer is volgens mij in 1968 op het White-album uitgebracht. Het nummer werd geschreven door John Lennon en staat bekend om zijn driedelige structuur. Bizarre beelden en ritmische complexiteit, zoals gezegd, van het White-album 1968... Lennon en McCartney, schrijver is John, maar McCartney heeft natuurlijk meegewerkt. Producer George Martin in de opname heeft plaatsgevonden van 24 tot 26 september 1968 in de EMI Studios in Londen. En ik vond het een apart nummer. Ik dacht van, gaan we maar eens even draaien. Het volgende nummer is Demon. En dat is een samenwerking tussen John Anderson, Toby Keith, Buddy Miller, Tanya Tucker, Jake Owen en Chris Jensen. 4 minuten lang, geniet ervan.

John Hire met Full Moon. Wat een lekkere gitaarsolo zit daarin, zeg. We gaan super snel verder. Dit is The War on Drugs. Met I Don't Live Here Anymore.

wel een lekker nummer van Albert Collins. Dat is zijn naam. T-Bone Shuffle, dat is de titel van dit nummer. In 1985 op het legendarische album Showdown, samen met Robert Gray en Johnny Copeland. Ik mag er wel. Een beetje lekkere bluesmuziek. Heerlijk in Episplit terug. Dit is ook wel een fijn nummer trouwens. Dit is Blackberry Smoke met Shaking Hands with the Holy Ghost.

eigenlijk not done om nummers af te breken. Maar de tijd zit er bijna op, helaas, helaas, helaas. Blackberry Smoke was dit, Shaking Hands with the Holy Ghost. En daarmee komt dus een einde aan deze editie van Evers Blik Terug. We gaan nog lekker even wat draaien natuurlijk. Blijf zeker vanavond nog even luisteren. Zometeen Ideal Country en daarna Benny Eening nog weer. Dus wat dat betreft komen er allemaal nog wat dik in orde. Dankjewel voor nu. Volgende week donderdag zijn wij er natuurlijk weer. Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.

0: allemaal. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein. Een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens de verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
2: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
1: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi.

0: maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Weskies advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

Welkom bij Ideaal Country. Het wekelijkse uurtje countrymuziek op jouw favoriete regionale radiostation Radio Ideaal. Mijn naam is Jan Dekker en achter de knoppen good old Gary Evers. Sugarland opende met We Run. De Bacon Brothers nu. Dat is een Amerikaans country duo bestaande uit de broertjes Michael en Kevin Bacon. Het nummer heet Guilty of a Crime.

Een hele fraaie versie van John Denver's Evergreen, Take Me Home Country Roads. Dit waren de Petersons. En dat is een bluegrass family bandje uit het Amerikaanse Branson, Missouri. We gaan live voor het eerst vanavond. Sweet Annie door de Zac Brown Band. MUZIEK

Na Sweet Annie van de Zac Brown Band waren dit de Pistol Annies. En dat is een country trio bestaande uit Miranda Lambert, Ashley Monroe en Angelina Presley. Zij zongen over Taking Pills. We kunnen nu waarschijnlijk allemaal meezingen met Good Old Pete Seeger's Down by the Riverside. I'm

Rita Coolidge. Ooit achtergrondzangeres geweest bij onder andere Joe Cocker, Eric Clapton en Kris Kristoffersen. Met die laatste is ze overigens van 1973 tot 1980 getrouwd geweest. Ze zong, heel veelbelovend, I'll Be Your Baby Tonight. We gaan weer live nu. Johnny Cash.

de boel even opkloppen. Rock This Country. Nu de Mavericks met een heel bijzondere opname van een door George Harrison geschreven Beatles-nummer. Staat op hun album Abbey Road van 1969. Here Comes the Sun.

I Just Wanna Be Mad, zong Terry Clark. Midden in een huwelijksdip trouwens. Trace Adkins beweert nu Ladies Love Country Boys.

een unieke live versie van de klassieker Always On My Mind. Door een al evenzeer uniek duo, Willie Nelson en Jon Bon Jovi. Wie kan het verzinnen? We gaan nu luisteren naar Taylor Swift. Samen met Natalie Maines, Everybody Knows.

Met I've Always Been Crazy van Waylon Jennings zijn we alweer bijna aan het eind van ons uurtje Ideal Country. Mede namens Gerry Evers en Peter Hoeskamp. Bedankt voor het luisteren. En als je suggesties hebt, dan horen we dat natuurlijk graag. We gaan er zoals gebruikelijk een beetje stevig uit met Sweet Home Chicago.

0: Chicago, live de Bonnie Raitt, Tracy Chapman, Jeff Beck en Beth Hart. Heel graag tot volgende week. Zelfde zender, zelfde dag, zelfde tijd en ook hetzelfde plezier.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
3: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
4: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
2: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

Radio Ideaal. Benny's Muziekservice om 9 uur tot 11 uur. Na de hemelse muziek van vorige week hebben we vandaag weer gewoon een normaal, ja, wat is normaal, programma. En we beginnen met normaal.

nummer van Wimken van Dienen. Dan met Ferdy Jolij, Jan Manschot en Benny Joling. En later komen natuurlijk Ellen Gascoigne en Fokker de Jong. En allerlei andere gasten er nog wel eens bij. Maar dit was zoals het begon. Wat doen we vandaag meer? We hebben een 9:30 een drieluik met wat identieke intro's erbij. Ja, je verzint het niet, maar goed, het moet zo nu en dan gebeuren om eens weer wat nieuws te verzinnen. Dus dat doen we dan. En daarvoor hebben we nog Spencer Davis Group. We hebben David Bowie. En daarna hebben we nog CCR, Hilo, nou noem ze maar op. We komen allemaal langs. Dus lekker blijven luisteren naar deze 2 uur bij Radio Ideaal, naar Benny's Muziekservice. Ik heb geen Pinkstermuziek dus vandaag, maar goed, daar moet je zelf iets van maken. Zondag is er Rolling Rollout met allemaal petticoats en oude auto's te bezichtigen in Hengelo dus. En we hebben de Oostenrijkse Pinksterfeesten natuurlijk ook nog. Dat even zo terloops, helemaal gratis en voor niets. Na de Long Hard Ride van de Marshall Tucker Band, die we langzaam wegdraaien, gaan we I'm a Dreaming. Een 1965 van Tiffany and the Four Dimensions. Maar ook bekend als de Liverboys and Lady Band. Van Irene Green samen met Jim Clark.

Ah, lekkere olievaten muziek erbij. Simon Postuma en Marijke Koger. Uit 1972 hadden twee hits in Nederland en dit was een nummer 2 notering. I Saw You. Simon die overleed in 2020 al. Hij werd 81 jaar en hij was de vader van Douwe Bob. Ja, Douwe Bob Postuma. Dat was dit de vader van. En ze maakten een creatie. Sgt. Pepper hebben ze onder andere gemaakt voor de Beatlehoezen en voor de Hollies hoezen daarvan. Dat klonk prachtig uit 1972. Daarvoor 65. Irene Green, zijn ze inmiddels 79. En Am I Dreaming? En dat kwam uit 65, zei ik. Had in Nederland geen echte notering. En dit is samen met Jimmy Clark. We gaan naar onze grote vriend David Bowie. Ook alweer 10 jaar niet meer onder ons. In 1983 had hij deze hit. En dat bezong hij met China Girl.

hebben we nog steeds. Ja, filevorming. Sailor bezong het al in 1974. George Kajanus. Hij is inmiddels 80 en hij komt uit Noorwegen officieel. Traffic Jam was hun eerste hit. En ze hadden er ongeveer 9 in Nederland die de hitparade bereikten. En dit kwam nummer 4, Glam Rock. En daarvoor David Bowie, China Girl uit 1983. We gaan even naar 1966. Spencer Davis, hij overleed in 2020 en met zijn groep maakte die. Steve en Muff Winwood zaten er onder andere bij. Peter York en Eddie Hardin. Give Me Some of Lovin'. En ze hadden in totaal 10 hits in Nederland. Dit kwam nummer 3.

0: Ja, hij overleed afgelopen week. Dennis Lacorière, hij was gitarist en zanger van Dr. Hook. Hij werd iets van 76 jaar volgens mij. En dit was een van hun grootste hits. 15 hits hadden ze in Nederland. Nummer 3 samen met Ray Sawyer, maar die is al niet meer onder ons. Bill Francis, ook niet meer. En George Cummings, ook niet meer. Wel Rick Ellsworth en James Garvett. James Garvett, ja, en Rick Ellsworth. Was getiteld Dr. Hook en zijn Medicine Show. Naar aanleiding van het overlijden van Dennis Lacorière. Ja.
1: De Drieluik Mini Special. Absoluut. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
0: En wat hebben ze gemeen? Een beetje de intro's. Ja, dat een beetje bij elkaar gezocht, maar ik had Hans Kraai eigenlijk bedoeld, maar die had ik pas gedraaid. Ik denk dat doe ik maar niet. Van Happy Luis. Happy Luis, man. Dus we gaan wat andere gasten bedenken. Het mag wel weer een beetje. Marco Borsato. Ja, ja. Brak een beetje door in 1994. Dat is alweer dikke 30 jaar terug. En hij is inmiddels 59. 45 hits had hij in Nederland. Hij heeft een tijdje even, ja, wat boven zijn hoofd gaat. Maar goed, hij blijft maar dromen van zijn bedrog. De nummers trouwens die ik draai, zijn wel allemaal nummer 1 hits geweest. Hij was getrouwd met Leontine Ruiters. Hij had 2 kinderen. Dus een grote, ja, duwer was eigenlijk John Newbank. Hij kwam Nederlands-Italiaanse ouders. En dan heb ik uit 1993 Nestor Alex Hathaway. Hij is inmiddels 61. En hij kwam uit Trinidad. En hij maakt Eurodance, trompetist en zanger is hij. What is Love? En als laatste uit 1992, dus we gaan echt de 90s in. Dr. Alban Unzoma Mwapa. Hij is inmiddels 68. En hij is van Zweeds-Nigeriaanse afkomst. Europop dance rapper. En hij bezingt It's My Life. Dus we gaan luisteren naar eerst Marco Borsato. En het intro klinkt als volgt.

0: Luik mini-special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, it's my life. Dat was de laatste van Dr. Alban Unzoma Nwappa. Hij is inmiddels 68. Uit 1992, 93, Hathaway, Nestor Ellis, Alex Hathaway en Marco Borsato. Allemaal uit de beginjaren 90. Met een zelden intro-achtige deuntjes. Dat was het, de combinatie van het drieluik van 9:30. We hadden de afgelopen periode nogal wat regen. Dus ik heb de goden verzocht. Ik heb John Fogerty gebeld en hij zegt, ik stop ermee, de regen dan. Ja. Dit is Creedence Clearwater Revival en Who Stopped the Rain, maar dat is inmiddels gebeurd.

0: Jouw regio, jouw radio.
1: Jouw radio.
0: Radio Ideaal.
2: A hit from the 80s.

We hoorden nog Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain, Fire Lake. Uit 1980 van Bob Seger en zijn Silver Bullet Band. En als vorige hoorden we de Electric Light Orchestra onder leiding van Jeff Lynne, Hughes McDowell, Richard Tandy, Kelly Crockett, Mick Kaminsky en Roy Wood. Rock and Roll is King van nummer 4 in de Nederlandse hitparade. En we gaan eruit met Mike Oldfield uit 1976. Het laatste nummer van het eerste uur. Benny's Music Service. In Dulce Jubilo. Ik zou zeggen, tot na het nieuws van 10.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
3: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
2: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Benny's Muziek Service.
1: Benny's Muziek Service.
2: Goedenavond.
0: Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
3: Die zitten we helemaal klaar voor achter de schuifjes en de knopjes. De tweede uur, Benny's Muziekservice bij je Radio Ideaal. Op deze 21ste mei, de donderdagavond. De superavond. Na de heren Dekker en Evers. In het begin van de avond hebben we de afsluiting in de avond.

Richie Blackmore, Roger Glover, John Lord, Ian Page, Ian Gillan, waren allemaal present. Dat was een van hun laatste hitnoteringen die ze hadden. In Nederland sowieso, maar ook wereldwijd. Wat doen we nog meer? We hebben aandacht voor Ike Willis. Hij overleed 16 mei. Dat was vorige week zaterdag. En hij was gitarist bij Frank Zappa. We hebben Terry van Gelder Smith. We hebben de Little River Band. Lucifersdoosjes hebben we om 10:30 in een drieluik. We hebben Bobby Dylan. Queen and Kiss. Nou, en nog wat anders. Maar dan moet je blijven luisteren. Dus we gaan maar gewoon heerlijk, lekker, lekker beginnen. Met een nummer van Leonard Cohen. Hij werd 82 jaar, 10 jaar geleden al. En hij had nog een hit in 1992. Hij had 10 hits in Nederland. Canadees was hij. Country, folk, pop, gitarist, toetsenist. Dus we laten maar eens met hem beginnen. Het nummer heet The Future. Dit is Leonard Cohen.

Ja, denk, was dit dan? Ja. We zijn Papa, Frank en Moon Zappa. Samen met Ike Willis. Hij was gitarist en hij werd 70 jaar. Hij overleed 16 vorige week zaterdag. En deze hit kwam uit 82 en die heette Valley Girl. En hij was eerder bekend, Frank Zappa en The Mothers of Invention. Maar hier deed hij het samen met zijn dochter Moon. Ja, en blues, fusion, rock gitarist was hij. Scott Tunes begeleidde hem hier. Steve Vai, Chet Wackerman. En dat was het zo'n beetje. Daarvoor The Future van

Leonard Cohen uit 1992. En dan wordt het weer tijd dat we terug in de tijd gaan naar 64. Naar de eerste hitsingle voor de Zombies. En dat werd later een hele grote. Hij werd geschreven door Rod Argent. En hij bezong samen met Chris White, Hughes Grundy, Paul Atkinson. En die werd later producer van ABBA. En Colin Blunstone op zang uit 1964, She's Not There.

Jerry van Gelder Smith en haar, even kijken, Heavy Band. Uit 1974 had zij een hit met Silver Boys. Had twee hits in Nederland, dit kwam nummer 16. Ze kwam officieel uit Amsterdam, ze heette Hattie Smith. En ze, verder zat Ron Meijers, Jacques Zwart. Ze was ook nog zangeres bij Het en bij Cardinal Point. En ze deed ook nog wat bij de chef van Oekels Disco Hoek in de tijd. Jerry van Gelder Smith. Uit 64 hadden we daarvoor Colin Blunstone. Die is inmiddels ook al 80. She's Not There was de hit die geschreven werd door Rod Argent. En later door velen werd gecoverd. Een groot artiest hebben we nog meer. Ja, zingen was niet zijn sterkste punt. Maar hij schreef gigantisch mooie nummers. Positively Forced Street. Dit is Bob Dylan. En dat was wel één hit van hem. Dat kwam in de hitparade in 1965. En hij deed dat samen met de band. Robert Zimmerman. Hij is inmiddels ook dik in de 80.

0: mini-special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Dat kunnen we zeggen, ja. Dat hebben we zeker. Maar we gaan even afkondigen. Bob Dylan, 1965, horen we met Positively 4th Street. Van nummer 24 in de Nederlandse hitparade. En die 44 kwam Lonesome Loser. Dat is van de Australische band

Bartels. Oftewel Gerard Bertelenkamp. Het drieluik. Ja, we pakken een doosje lucifers en dat heet op zijn Engels Matchbox. En daar hebben we wat bij elkaar gezocht. Ja, dan beginnen we in 1954 met de versie van

Hij werkte met Johnny Cash, met Chuck Berry, Jerry Lee Lewis en ook met The Animals. In 2006, Luke Pritchard, hij is inmiddels 41 en hij is zanger van The Kooks. En The Kooks bracht ook een versie uit die Matchbox heette. Ze hebben inmiddels 8 hits in Nederland en ze komen uit Brighton. In Engeland dus. En dan heb ik de formatie Matchbox onder leiding van Graham Fenton. Hij overleed vorig jaar, hij werd 78 jaar. En ze kwamen uit Engeland.

nummers met Kirsty MacColl. Maar we gaan eens luisteren naar de versie van Carl Perkins uit 1954. Dit is Matchbox.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, en daar waren ze alle drie. De laatste was Matchbox uit 79. Met Rockabilly Rebel kwam nummer 17 in de hitparade. Daarvoor Matchbox van de formatie The Kooks uit 2006. En dat haalde de 39ste plaats in de tipparade. Ja, die was er toen nog niet. In 1954 Carl Perkins. En die bezong ook Matchbox, het drieluik van 10:30. Dan gaan we weer gewoon verder met muziek zoals het moet klinken, zeggen ze dan. Ja, zo klonk het in de jaren 60. Toen alle radiopiraten nog waren. En toen zongen de Fortunes in 1964 met Shel McRae, Caroline. En dat was ook een radiostation op zee. En Fortunes kwamen uit Engeland. Mercy Beat Pop Rock met Rob Allen onder andere. En Barry Pritchard.

de donderdagavond 21 mei zit de uitzending van Benny's Muziekservice er weer op. We gingen eruit met de Beach Boys uit 1963. Bruce Johnson, Mike Love en de Brothers Wilson. Surfin' USA, daarvoor Rock'n'Roll All Night van Kiss. Gene Simmons en Peter Criss. En dat kwam uit 1975. En dan 1978 daarvoor Freddie Mercury en Queen en Fat Bottom Girl. En de nummer 5 notering. Ik hoop dat u weer hebt genoten van de muzikale aanbiedingen die we gedaan hebben vandaag. We gaan eruit met Cliff Nobles. The Horse uit 1968. Wel in 1975 ook nog een keer een hit. Ik wens u nog een hele fijne avond wat er van over is. Prettige nachtrust en morgen genieten van het mooie weer en het hele

mooie Pinksterweekend wat eraan komt. Maak er wat leuks van. Dat zal vast lukken. En dan horen we elkaar volgende week donderdagavond weer terug bij deze zender. Met deze persoon achter de schuifjes en de knopjes. Dit was Benny voor Radio Ideaal.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede.

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

0: Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.
1: Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.

enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A.N. Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer.